0: gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: 3 uur eentje verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de tweede wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Adriane González-Hulshoff neemt per 1 oktober 2026 afscheid als directeur-bestuurder van Museum Kranenburg en Historisch Museum Het Sterkenhuis. Na 5 jaar leiding te hebben gegeven aan beide Bergense musea, bracht zij het stokje over waarmee Kranenburg een volgende ontwikkelingsfase

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: En dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Babette de Bruyne van het Castricumse Bonhoeffer College heeft de onderwijsprijs van de Koninklijke Nederlandse Academie van de Wetenschappen gewonnen. Babette onderzocht de invloed van vitamine C op bioflavonoïden. Dat zijn plantaardige stoffen die bij verbranding schadelijke vrije radicalen loslaten. Vitamine C gaat dat tegen. Babette ontwierp voor haar werkstuk een proef met stukjes zalm en biefstuk. De onderwijsprijs is €2.000. Gemeente Bergen werkt door aan het ontwikkelingsplan voor Egmond Binnen Noord, ondanks onzekerheden over de stikstofwet. De gemeente en de provincie willen zo snel mogelijk woningen bijna te bouwen. Wanneer het stedenbouwkundig plan klaar is, ligt er alvast een basis voor wanneer er duidelijkheid is over stikstof. 1/3 van de nieuwbouw in Egmond Binnen Noord is voor sociale verhuur. De rest valt in het segment betaalbare koop of huur. Een oudere vrouw is donderdag zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval op de westelijke randweg in Oud-Karspel. De fietser werd aangereden door een personenauto. Dat gebeurde tijdens het oversteken ter hoogte van de Kerkmeerweg. Ambulancepersoneel verleende medische hulp, waarna de vrouw met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Alle kandidaat-wethouders voor het nieuwe college van Castricum zijn bekend. Roel Beems en Judith Schram blijven zitten namens Lokaal Vitaal en de VVD schuift Andries de Rooij naar voren. D66 had fractievoorzitter Ivo Balken al voorgedragen. Intussen ligt er ook een concept bestuursakkoord. De drie formerende partijen hebben de ambtelijke organisatie gevraagd om hier advies over uit te brengen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
8: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Gaansagenda.
1: In het weekend van zaterdag 29 en zondag 30 augustus barst het feest los in het dorpshart van Castricum met de 5e editie van het Castricums Smaakmakersfestival. Dit populaire festival belooft een heerlijke mix van muziek, theater en culinaire hoogstandjes van de lokale horeca.

0: Indira Melsen en Daphne Groenendijk. Dag Daphne.
1: Hoi.
0: Hoi, van de Koninklijke Hondenbescherming. Hoe is het bij jullie?
1: Het gaat goed. We zijn nu lekker bezig.
0: Met druk weer van allerlei activiteiten ook deze zomer.
1: Zeker. Hebben wij de hondenloop. En dan gaan we met allemaal honden een wandeling maken van 5, van 10 of van 15 kilometer. En dan gaan de honden geld inzamelen voor hun soortgenoten die bij ons in de hondenopvang zitten. Dus dat is altijd een heel mooi en leuk evenement.
0: Ja.
1: En voor de rest zijn we ook bezig weer met het grasarenseizoen.
0: Ja, daar wil ik het ook over hebben met je, inderdaad.
1: Ja.
0: Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dus eigenlijk zie je nu al een klein beetje opkomen. Dus het is overigens niet overal in Nederland, maar je ziet in bepaalde plekken al dat er tussen het gras bepaalde sprietjes komen. En dat zijn de zogeheten grasaren. En die zijn nu nog eigenlijk felgroen van kleur. Maar op een gegeven moment als de zon gaat schijnen, dan gaan ze wat uitdrogen. En dan zien ze er wat voor uit van kleur. En dan zijn ze ook heel gevaarlijk voor honden. Want als ze er afvallen of ze worden opgestoven, bijvoorbeeld in de neus van de hond, of ze trappen er met hun pootjes in, dan kruipen de naaltjes die aan die grasaardjes zitten, die kruipen dan zo het lichaam van de hond in en kunnen dan voor allerlei ontstekingen zorgen of erger. Dus wij zijn eigenlijk weer opnieuw begonnen met een campagne om daar aandacht voor te vragen. Want als je nu bijvoorbeeld de groene grasaren wegplukt, dan voorkom je eigenlijk dat ze daarna natuurlijk uiteindelijk geel worden en dus gevaarlijk zijn.
0: Droog, hè? Ja, want nu zitten we nog een beetje in het voorjaar, begin zomer. Dus ja, dan hoe sneller je het kan verhelpen, hoe beter het eigenlijk is, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dus daarom roepen we eigenlijk iedereen op om misschien, we hebben zelf bedacht, de grasaarvrij dag met een leuke knipoog naar de woordspeling. Om iedere vrijdag eventjes als je toch buiten bent mee te helpen en dan de groene aren nu zoveel mogelijk weg te plukken. Dus dat daar zijn we nu ook mee bezig.
0: Ja, mooi initiatief. En ik hoop dat het gehoor gaat krijgen. Hè? Dat wat de honden straks lasten van hebben.
1: Ja, dat hopen wij ook. En sowieso door hier aandacht op te vestigen, hopen we dat zoveel mogelijk mensen weten dat dit speelt. Want heel veel mensen komen er eigenlijk pas achter op het moment dat het vaak al gebeurd is. Dus dat er al een ontsteking in een pootje zit van de hond of in de oor of dieper. Soms komen ze ook in ogen terecht of kruipen ze naar de hersenen toe. Ja, en dat zijn echt hele verdrietige situaties. En dan op een hele ingewikkelde wijze, soms met operaties, dan dat verwijderd wordt. En dat is natuurlijk super verdrietig voor het dier dat gebeurt. Maar ook voor de baasjes, want dat zijn ook geen goedkope ingrepen die gedaan moeten worden dan.
0: En zeker niet als het in de hersenen plaats moet vinden.
1: Ja, dan is het helemaal heel lastig inderdaad. Ja, helaas gebeurt dat wel eens. En dan kan het ook soms zijn dat een dat dan niet overleeft.
0: Ja, nou ja. Pluk ze eruit, ook als je in je eigen tuin iets tegenkomt. Wees het voor en hoop dat het beter gaat.
1: Ja, precies. Ja.
0: En jullie waren bezig nog met een brandbrief, hè?
1: Dat klopt, ja. We zijn ook bezig met een brandbrief. Want je ziet dat op verschillende plekken in Nederland er een discussie is over of honden nog wel of niet zijn toegestaan in bepaalde gebieden. Er wordt eigenlijk aangegeven dat vanwege ook de ontlasting van de hond, dat een footprint heeft op de natuur en dat schadelijk is. Wij roepen eigenlijk op van goh, laten we met elkaar in gesprek blijven. Want natuurlijk heeft dat impact op de natuur, maar zo hebben wij ook allemaal zelf ook impact op de natuur. Het is ook heel fijn voor honden om in de natuur te kunnen lopen. Ja. En vooral ook om los te lopen en te snuffelen. Dus we zouden heel graag willen overleggen met gemeentes en met provincies en natuurbeschermers om daar een oplossing te bedenken. Dat natuurlijk de meest kwetsbare gebieden gebieden in het voor mensen en voor honden bijvoorbeeld gesloten worden of beperkt toegankelijk zijn. Maar dat er ook echt mogelijkheden blijven, misschien wel via zoneringen of goede afspraken, dat honden toch wat ruimte hebben om daar ook gewoon los te kunnen blijven lopen. Omdat ja, honden hebben echt die behoefte om ook gewoon lekker hun energie kwijt te kunnen en lekker te snuffelen zonder dat ze altijd vastzitten aan de lijn.
0: Ja, en dat is echt juist goed voor hun hersenen, hè? Snuffelen.
1: Is heel goed voor hun welzijn en voor hun hersenen. En je ziet gewoon als dat er niet is, dat honden ook soms gefrustreerd raken. En dat kan weer problemen leiden door bijvoorbeeld ongelukken of bijtincidenten. Gefrustreerde honden willen we ook niet hebben. Dus daarom is het heel belangrijk goed te luisteren naar elkaar en te kijken naar een oplossing. En vandaar de brandbrief inderdaad.
0: Ja. En hoe is dat nu? Hoe ver is dat nu met de brandbrief?
1: Nou, we hebben nu ruim 12.000 mensen die het hebben getekend. We hebben later deze maand hebben wij een simsim, speciaal voor allemaal gemeenten in Nederland, waarin we ook meer thema's op de agenda hebben die belangrijk zijn voor gemeenten als het gaat om dierenwelzijn. En op dat symposium hopen we dan alle handtekeningen aan te bieden. Ook als signaal van, goh, blijf met ons zoveel mogelijk in gesprek en laten we gezamenlijk kijken naar een oplossing. En daarnaast roepen we natuurlijk ook alle baasjes op om zoveel mogelijk ook de ontlasting op te ruimen. Want ja, dat is ook de reden van het probleem en het gesprek. Dus als wij echt de ruimte willen houden voor honden, dan hebben we ook echt de hulp van de baasjes zelf nodig. Ja. Zodat ze ook echt de ontlasting opruimen.
0: Neem je poepzakje of iets anders waar je het mee op kan ruimen. En gooi het en zorg hopen dat er ook meer prullenbakken zijn om het onderweg eventueel ook op te ruimen. En dat je het niet in je zak hoeft mee te nemen.
1: Precies, dat is ook de oproep dan weer aan de beheerders, de reinbeheerders. Om dat ook wel ietsje makkelijker te maken. Want dat is dan weer het andere probleem. Dan zeggen mensen, ja, ik wil het wel. Maar om nou 2 uur lang een zakje rond te lopen vind ik ook lastig. Dus dat is dan soms een reden dat mensen het toch maar laten liggen. En dat is natuurlijk niet wenselijk. Dus we moeten daar gewoon goed over in gesprek blijven. Van wat is wijsheid en hoe kan het voor alle partijen eigenlijk zo goed mogelijk organiseren.
0: Ja. Ik spreek je graag voor het symposium, Daphne. Is dat een mooi idee?
1: Heel goed idee.
0: Goed zo, dan spreken we elkaar dan. Succes met
1: is
0: alles
1: goed, okay.
0: En tot dan, hè.
1: Dankjewel.
0: Oké, dag.
1: Doeg.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
2: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de N203 Alkmaar-Amsterdam. Tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 is de vertraging ongeveer 20 minuten. En op de N244 Alkmaar-Edam bij Westgrafdijk een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorrel. Viering, leven in vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd. Elke zondagmorgen om 10:00 in de Ruïnekerk in Bergen. Leven in het open veld, als alles anders blijkt. Deze zomer staat in de Ruïnekerk een serie van 5 parabels uit het evangelie naar het Lucasverhaal. Dat staat centraal. Verhalen over zoeken en gevonden worden, over welkom zijn, over anders leren kijken. Bij iedere viering geeft Frank van Wijk een toelichting op een bijzonder orgelwerk dat een eigen laag toevoegt aan het verhaal. Elke week een andere componist. 5 zondagen, 5 parabels, 5 orgelwerken met als insteek: soms verandert er niets. En toch zie je ineens anders. Op adem komen in de buurkerk van de abdij op maandag 22 juni om 7:30. Op initiatief van de abt van de abdij komen we samen in de buurkerk. We maken het licht, laten ons verder leiden op het pad door te luisteren naar bekende en minder bekende verhalen uit de Bijbel. We maken ruimte voor stilte en al dan niet hardop uitgesproken gedachten die ons bezighouden. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u nog een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. De ochtendeditie.

0: In de zetfactuit Marlies Geldof. Dag Marlies.
1: Hoi.
0: Hoi, van Marlies Art, hè?
1: Ja, Geldof Art heet het eigenlijk. Ja, ja.
0: Geldof Art.
1: Ja, dus, dat klopt.
0: Ja, wij kennen elkaar natuurlijk vanwege je huidtherapie, hè? Dat ik daar bij jou voor kwam altijd.
1: Ja, voorheen was ik huidtherapie inderdaad. En toen kwam je bij mij,
0: in de regio, klopt. In de regio. En vandaar. En nu ben je intussen, daarnaast, dat deed je al een beetje. Maar intussen is het wel meer geworden, hè? Dat je daarmee bezig
1: bent. Ja, ik ben ook kunstenares inderdaad. En dat gaat hartstikke leuk. Ja. Dus dat hangt op verschillende plekken in het land. In galeries en op beurzen. En de komende tijd weer op een aantal kunstroutes.
0: Ja, ook bij ons in de regio. Dus vandaag dat ik daar ook even spreken.
1: Ja, precies.
0: Hoe ver ben je inmiddels mee?
1: Nou, in principe ben ik heel ver met de voorbereidingen. Ik doe zelf niet mee met de kunstroute Akersloot, maar ik zit wel in het bestuur. En ik regel alle social media. Dus vandaar dat het leuk is om dit toch even te melden hier. Want de kunstroute Akersloot is het laatste weekend van mei. Op zaterdag en zondag 30 en 31 mei van 11 tot 5. En dat is een leuke kleine route om te wandelen of te fietsen door het mooie Akersloot. En je kan daar meer informatie over vinden op www.kunstrouteakersloot.nl. En het laatste weekend van juni is de kunstparade in Heiloo. Daar doe ik wel aan mee. En dat is op 26, 27 en 28 juni. En dat is een groot evenement door heel Heiloo met meerdere grote groepslocaties en individuele ateliers. Ja. En ik sta dan in de cultuurkoepel te exposeren.
0: Ja, wat een mooie locatie is dat, hè?
1: Dat is een fantastische locatie met prachtige glas-in-loodramen en een hele grote groep verschillende kunstenaars. Dus we hopen natuurlijk dat jullie allemaal komen kijken.
0: Ja.
1: En daar kan je op internet meer informatie over vinden op kunstparadeheiloo.nl.
0: Ja, zit er in Akersloot en Heiloo, zit daar verschil in?
1: Akersloot is een wat kleinere kunstroute, ook wat meer hobbykunstenaars, ook professionele kunstenaars. Eigenlijk een leuke kleine route voor een dagje wandelen of fietsen bijvoorbeeld. En de kunstparade in Heiloo is een stuk groter. Daar is het ook wat meer professionele kunstenaars bij. En daar kan je je echt meerdere dagen vermaken als je van kunst houdt.
0: Ja, mooi. Hey, wat gaan we van jou zien onder andere?
1: Ja, van alles. Ik probeer natuurlijk ieder jaar iets nieuws op te hangen. En vandaag, of dit jaar, probeer ik daar ook weer helemaal nieuwe dingen aan mee te nemen. Dus ik ben hard bezig met verschillende kleuren, vormen, bladgoud, mooie kleuren. Dus ja, ik hoop jullie te verrassen.
0: Ja, zeker. Is het een beetje een kleurentrend?
1: Je ziet de laatste tijd wel een beetje een kleurentrend die neigt naar groen. Dus daar hou ik heel erg van. Dus dat zie je wel een beetje terug in de werken die ik ga maken.
0: Zo. Eind juni, hè? Kunnen we jou verwonderen?
1: Ja, eind juni kunstparade Heiloo in de cultuurkoepel.
0: Nou, mooi. Mooi, supermooie locatie. Dus dat is al een cadeautje op zich.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: En we hopen dat het weer ook een beetje mee zit, hè?
1: Ja, dat hopen we zeker.
0: Ja, is goed. Hey Marlies, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Heel veel succes. En we spreken elkaar, want we zien elkaar.
1: Ja, dankjewel, hè.
0: Oké, graag gedaan.
1: Doei.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de N203 Alkmaar-Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 is de vertraging 10 minuten. En op de N246 Westgrafdijk-Beverwijk 5 minuten oponthoud bij Krommenie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Babette de Bruyne van het Castricumse Bonhoeffer College heeft de onderwijsprijs van de Koninklijke Nederlandse Academie van de Wetenschappen gewonnen. Babette onderzocht de invloed van vitamine C op bioflavonoïden. Dat zijn plantaardige stoffen die bij verbranding schadelijke vrije radicalen loslaten. Vitamine C gaat dat tegen. Babette ontwierp voor haar werkstuk een proef met stukjes zalm en biefstuk. De onderwijsprijs is €2000. Het laatste lange weekend van werkzaamheden aan de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest gaat gepaard met meerdere wegafsluitingen. Van donderdagavond 8 uur tot maandagochtend 5 uur is de snelweg in zuidelijke richting dicht en vanaf vrijdag is het tussen 8 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends ook geen doorgang in noordelijke richting. Verder wordt vrijdag overdag gewerkt aan het viaduct over de sluisweg in Uitgeest. De sluisweg is dan dicht. Noordwestgroep Ziekenhuisgroep heeft vorig jaar afgesloten met een positief resultaat van ruim €20 miljoen. Dat is meer dan 8 miljoen hoger dan een jaar eerder. Het positieve resultaat wordt gebruikt om de nieuwbouw te betalen in Alkmaar en om de verbouwingen in Den Helder te financieren. Het ziekenhuis houdt bovendien rekening met hogere personeels- en materiaalkosten. Noordwest wil daarom dit jaar €5 miljoen besparen, net als vorig jaar. Een kopstaartbotsing met 3 DHL-busjes en 2 personenauto's heeft gistermiddag voor schade en verkeershinder gezorgd op de loopplank in Oud-Karspel. Dat was bij bedrijventerrein Brekeland. Hulpdiensten werden opgeroepen om het verkeer te regelen en de aanrijding af te handelen. Ondanks de omvang van de aanrijding is niemand gewond geraakt. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Gaansagenda.
1: Move the City is op zoek naar 11 Alkmaarders voor een bijzondere theateractie. Wat als je zomaar een bankje op straat zet en iemand uitnodigt om even te komen zitten? Tijdens het gratis wijkfestival Move the City, dat dit jaar in de Hoef plaatsvindt, komt de Belgische theatermaker Dieter Mischan op zondag 14 juni met de performance Bankcontact Invasie naar Alkmaar. Deelnemers gaan samen met Mischan de wijk in, ieder met een klein bankje.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zaterdag 20 juni 2026 organiseert de gemeente Bergen een veteranenmiddag voor onze oorlogsveteranen. Het is actueler dan ooit, oorlog en de gevolgen daarvan. Er zijn misschien wel meer brandhaarden in de wereld dan we ons hadden kunnen voorstellen. Maar het is blijkbaar van alle tijden. Om de mannen en vrouwen te eren die voor ons ooit de strijd zijn aangegaan, is er de Landelijke Veteranendag op 27 juni in Den Haag. Maar er is ook lokaal aandacht voor onze helden. De Bergense Veteranenmiddag is op zaterdag 20 juni en vindt dus plaats voorafgaand aan de Landelijke Veteranendag.

0: www.velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
2: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
1: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Henrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
3: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
1: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times, op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad staat bij Purmerend een file van 8 kilometer. Vertraging is ongeveer 10 minuten. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam voor de aansluiting met de A9 25 minuten vertraging. Op de N244 Alkmaar-Edam bij Westgrafdijk ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zaterdag 13 juni opent de natuurtuin aan de Doelen 25 in Egmond Binnen haar deuren voor publiek. De toegang is gratis. De natuurtuin is open van 10 tot 4 uur 's middags. Het adres is Doelen 25 in Egmond Binnen. De entree is gratis. Voor koffie en thee wordt een vrijwillige bijdrage.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files in Noord-Holland. Onder andere op de A7 Hoornzaanstad bij Purmerend 5 minuten oponthoud. Op de N242 Middenmeer-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer 10 minuten vertraging. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk voor de aansluiting met de N514 ook bijna 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De in Alkmaar en omgeving bekende edelsmid Piet Peperkamp gaat met pensioen. In december sluit hij de deuren van zijn winkel aan het flitsen definitief. Peperkamp werd op zijn 18e de jongste meestergoudsmid ooit in het land. De intussen 68-jarige edelsmid zal niet helemaal stoppen. Naar eigen zeggen blijft Piet Peperkamp rommelen met een collega in Haarlem. Zaterdag viert hij zijn 50-jarig jubileum. Gemeente Bergen werkt door aan het ontwikkelingsplan voor Egmond Binnen-Noord, ondanks onzekerheden over de stikstofwet. De gemeente en de provincie willen zo snel mogelijk woningen bijna te bouwen. Wanneer het stedenbouwkundig plan klaar is, ligt er alvast een basis voor wanneer er duidelijkheid is over stikstof. 1/3 van de nieuwbouw in Egmond Binnen-Noord is voor sociale verhuur. De rest valt in het segment betaalbare koop of huur. Een fietster is woensdagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Destreelaan in Sint Pancras. Het ongeval gebeurde bij de kruising met de Kastanjelaan. Ambulancepersoneel behandelde het meisje aan haar verwondingen in haar gezicht en pijn aan haar been, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En de politie onderzoekt hoe de aanrijding kon gebeuren. Vrijwillige brandweerlieden uit Stompetoeren hebben woensdagochtend een koe uit een sloot gered langs de Molendijk bij Schermerhorn. Het dier was in het water terechtgekomen en kon niet zelfstandig op de kant komen. Met behulp van een tractor en een touw wist de brandweer de koe veilig uit de sloot te trekken. Het dier raakte niet gewond en kon daarna terugkeren naar de kudde in de wei. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Bij appartementencomplex De Rekere aan de Cornelis Kagerlaan in Bergen is een grootschalige dakrenovatie begonnen. Een grote bouwkraan hees bouwmaterialen omhoog naar het platte dak. De kraan plaatste bakken met bouwmateriaal op het dak van het complex. De renovatie duurt ongeveer 6 weken. In de toekomst verduurzaamt het dak verder, bijvoorbeeld door plaatsing van zonnepanelen.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
2: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijke slachtoffers onder het puin.
1: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
3: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
1: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kinderen tot en met 15 jaar kunnen zaterdag 27 juni hun hengel uitgooien bij de Slotgracht in Egmond aan de Hoef. De viswedstrijd is gratis en er is voor iedereen een prijs.

0: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Horen-Zaanstad staat bij Purmerend een file van 8 kilometer. Vertraging is 10 minuten. Zo'n ongeluk gebeurt op de A10 bij Amsterdam-Oud-Zuid. Er zijn twee rijstroken dicht. Dat kost je vanaf Amsterdam over Amstel een kwartier. En op de N203 Alkmaar Amsterdam voor de aansluiting met de A9 ook een half uur op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De in Alkmaar en omgeving bekende edelsmid Piet Peperkamp gaat met pensioen. In december sluit hij de deuren van zijn winkel aan het flitsen definitief. Peperkamp werd op zijn 18e de jongste meestergoudsmid ooit in het land. De intussen 68-jarige edelsmid zal niet helemaal stoppen. Naar eigen zeggen blijft Piet Peperkamp rommelen met een collega in Haarlem. Zaterdag viert hij zijn 50-jarig jubileum. Gemeente Bergen werkt door aan het ontwikkelingsplan voor Egmond Binnen Noord, ondanks onzekerheden over de stikstofwet. De gemeente en de provincie willen zo snel mogelijk woningen bij laten bouwen. Wanneer het stedenbouwkundig plan klaar is, ligt er alvast een basis voor wanneer er duidelijkheid is over stikstof. 1/3 van de nieuwbouw in Egmond Binnen Noord is voor sociale verhuur. De rest valt in het segment betaalbare koop of huur. Een oudere vrouw is donderdag zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval op de westelijke randweg in Oud-Karspel. De fietser werd aangereden door een personenauto. Dat gebeurde tijdens het oversteken ter hoogte van de Kerkmeerweg. Ambulancepersoneel verleende medische hulp, waarna de vrouw met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Alle kandidaat-wethouders voor het nieuwe college van Castricum zijn bekend. Roel Beems en Judith Schram blijven zitten namens Lokaal Vitaal en de VVD schuift Andries de Rooij naar voren. D66 had fractievoorzitter Ivo Balken al voorgedragen. Intussen ligt er ook een concept bestuursakkoord. De drie formerende partijen hebben de ambtelijke organisatie gevraagd om hier advies over uit te brengen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: U kunt een inwoner van de gemeente Bergen voordragen voor een koninklijke onderscheiding als blijk van waardering vanuit de samenleving. De voorgedragen persoon moet zich langdurig en op bijzondere wijze hebben ingezet voor de maatschappij op allerlei terreinen. Wilt u dat de onderscheiding wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse lintjesregen van 2027? Dien de opdracht dan voor 1 juli 2026 in. Neem hiervoor contact op met Marion Tromp via collegesecretariaat@bergen-nh.nl.
2: Goedemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam staat voor de aansluiting met de A9 4 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk voor de aansluiting met de N514 ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Senioren uit Bergen, uit Geest, Castricum, Heiloo en Heemskerk kunnen op woensdag 17 juni meedoen aan een gezamenlijke fietstocht van ongeveer 20 kilometer. Deelname kost €10 per persoon. Per gemeente zijn 20 plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via www.actiefinbergen.nl. Snel aanmelden is aan te raden vanwege het beperkte aantal plekken.

Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11, live in concert.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Voor de aansluiting met de N514 is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De fietser raakte vrijdagochtend gewond na een botsing met een scooter op de Limmerhoek in Alkmaar. Politie en ambulance werden opgeroepen. Het slachtoffer bleek gewond geraakt door de valpartij na de botsing en ging met de ambulance mee naar het ziekenhuis. De scooter raakte zwaar beschadigd en lekte olie op de weg. Daarom sloot de politie tijdelijk de weg af. De exacte oorzaak van het ongeval is nog niet helemaal duidelijk en wordt nog onderzocht. Babette de Bruyne van het Castricumse Bonhoeffer College heeft de onderwijsprijs van de Koninklijke Nederlandse Academie van de Wetenschappen gewonnen. Babette onderzocht de invloed van vitamine C op bioflavonoïden. Bioflavonoïden zijn plantaardige stoffen die bij verbranding schadelijke vrije radicalen loslaten. Vitamine C gaat dat tegen. Babette ontwierp voor haar werkstuk een proef met stukjes zalm en biefstuk. De onderwijsprijs is 2000 euro. Het laatste lange weekend van werkzaamheden aan de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest gaat gepaard met meerdere wegafsluitingen. Van donderdagavond 8 uur tot maandagochtend 5 uur is de snelweg in zuidelijke richting dicht. En vanaf vrijdag is er tussen 8 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends ook geen doorgang in noordelijke richting. Verder wordt vrijdag overdag gewerkt aan het viaduct over de Sluisweg in Uitgeest. De Sluisweg is dan dicht. Alle kandidaatwethouders voor het nieuwe college van Castricum zijn bekend. Roel Beems en Judith Schram blijven zitten namens Lokaal Vitaal. En de VVD schuift Andries de Rooy naar voren. D66 had fractievoorzitter Ivor Balken al voorgedragen. Intussen ligt er ook een conceptbestuursakkoord. De drie formerende partijen hebben de ambtelijke organisatie gevraagd om hier advies over uit te brengen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na enkele jaren waarin de visserijdag steeds kleiner werd, waait er deze zomer een frisse wind door de Egmond aan Zee. Dorpsgenoten Philip de Baar en Martijn Blauwboer hebben samen met verenigingen, ondernemers en vrijwilligers de handen ineengeslagen om het evenement opnieuw leven in te blazen. Op zaterdag 20 juni staat het dorp weer volledig in het teken van visserij, historie, muziek en gezelligheid.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de N203 Alkmaar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 is de vertraging een kwartier. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk, voor de aansluiting met de N514 ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de

Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. Ik heb een hele leuke gast in de studio. Ik praat zo meteen met Dorrit Klomp over haar werk en over haar fascinaties, over de exposities. En daarna hebben we ook nog even telefonisch contact met Ivan Borgstein over het Dichtersfestival in Bergen. Nou, vol programma dus, maar we gaan natuurlijk beginnen met muziek. En dat is muziek die Dorrit heeft uitgekozen. Roxy Music, Avalon.

0: Ja, dat was Roxy Music, uitgekozen door Dorrit. Ik praat met Dorrit Klomp vanochtend. Welkom in de studio, Dorrit.
1: Hoi.
0: Ja, hoi. Hey, we gaan zo meteen van digitaal Roxy Music, want de LP ligt nog in je auto, hè? Want we hebben ook een platenkast vandaag, want je hebt je platen meegenomen. We draaien namelijk vinyl, want we hebben nog een platenspeler. Dus we vragen gasten, als je nog vinyl hebt, neem het al mee. En je had Roxy Music mee willen nemen, maar gelukkig hebben we de playlist dan nog, hè? En kunnen we die eraf halen. Roxy Music, ben je fan? Je draait het nog steeds?
1: Nee, ik draai die eigenlijk. Ik heb geen platenspeler meer, dus het staat rijden dik in de gang.
0: Ja.
1: En nou, nu wil iedereen dat hebben.
0: Ja.
1: En het herinnert me gewoon aan het begin van dat ik eigenlijk eerst visio was, mensendieker. En toen ben ik naar de Rietveld gestapt. En ik zei, nou, ik wil wel hier. Dit is mijn grootste wens in mijn leven. Van, ik kom ook uit een kunstenaarsfamilie uit Weimar, van mijn grootmoeders kant.
0: Ja.
1: En toen zei ik, geef nou maar dat papiertje. Over 3 maanden kom ik met een enorme berg tekeningen terug. Neem mij nou maar aan.
0: Oh ja, zo brutaal was je. Ja.
1: Ja, en ik hoorde later dat een richter dat ook zo gedaan heeft. De schilderrichter.
0: Ja.
1: En die zomer ben ik de Hohe Fest toen gaan doen in Salzburg. En dat was in Oostenrijk in 83, 84 was dat de plek waar je moest zijn met alle internationale kunstenaars. Zoals Lüpertz, Graupner,
0: ja.
1: Kirkeby, Nietzsche met het Mysterium Theater. Nou, ga maar door. Dus het was één groot feest.
0: En daar hoort deze muziek bij.
1: Ja, want die draaiden we. En er was elke dag een vernissage van een van deze mensen. En dan kwam Lüpertz binnen lopen. Klein mannetje met heel veel mooie ringen. En met een reusachtige grote vrouw erbij, net als Kirkeby. En was ook niet zo'n enorme grote man. Maar dan kwam er een hele grote blondine, een Noorse vrouw. Ik denk, oh, die hebben allemaal hele sterke vrouwen ook nog. En die zij hebben natuurlijk ver geschopt.
0: Ja, zeker.
1: Dus dat was, we hadden elke dag, het was een hittegolf. We hadden elke dag 3 à 4 modellen. Dus ik kwam met pakken tekeningen op de Rietveld en ben toen ook gelukkig meteen aangenomen.
0: En toen ben je aangenomen. Ja, ja, maar inderdaad, daar hoort deze muziek bij.
1: Ja,
0: ja, mooi. Ik ben ook Roxy Music fan.
1: Ja.
0: Ook al jaren, inderdaad. Draai het nog steeds, ja. Hey, en je bent natuurlijk beeldend kunstenaar. Ik heb je uitgenodigd naar aanleiding van de expositie Zonder Titel, hè, in Kranenburg. Daar gaan we zo even over praten. Ja, maar je komt uit een kunstenaarsfamilie dus, blijkbaar.
1: Nou, eigenlijk zijn het muzici.
0: Ja?
1: Van origine heb ik ze pas leren kennen naar het IJzeren Gordijn. Toen mocht ik in 89 er pas naartoe. Mijn moeder is toen met Honecker en zo gaan dansen op straat toen die weg was. En ik ben toen pas jaren later heb ik een tentoonstelling gehad in Gotha, in een Steueraanwatingsbildungscentrum, een belastingkantoor. Voor heel groot, waar de minister van Financiën kwam het openen. Nou, dat was natuurlijk voor mij geweldig, want dan zag ik mijn familie voor het eerst.
0: Ja, dus echt Oost-Duitsland hebben we het over dan.
1: Ja, en dat zijn boekbinders van oudsher, dus vanuit de 18e eeuw. En mijn grootmoeder heeft van kleurleer van Ieten gehad.
0: Ja,
1: in Bauhaus.
0: Ja. Ja.
1: Dus voor mij was het gewoon, ben ik mee opgegroeid in muziek ook. Met mijn moeder speelde klassiek gitaar. En dat bleek, we hadden een garden house waar we toen ook zijn geweest in Weimar. En toen kwam mijn hele familie en die zijn allemaal concertmuzici. Een jongetje van 5. Fidelin, ik weet niet meer precies hoe die heet, maar die was 5 en die speelde al viool. En voor mij was het echt zo van, kennen ze die familie Lutti? Riep ik op straat, ik voelde me eindelijk thuis.
0: Oh ja, dat was echt thuiskomen voor
1: ja,
0: je.
1: Ja, dat was ineens grafici en ja, dat is zijn begrip hier, want ze hebben de oudste boekbinderij van Europa daar.
0: Ja, heb jij je altijd afgevraagd waar dat al vandaan kwam?
1: Als kind of als tiener? Nou, heel grappig als je denkt aan overgeërfde eigenschappen. Ik geloof best wel dat je dus een natuurkundige hebt die een beetje met het metafysische bezig was. Die zei dat je niet alleen eigenschappen overerft, maar misschien ook kleuren en landschappen. Want ik zat op een gegeven moment, hadden wij Antikraak jarenlang een galerie in Amsterdam, waar nu Reflex zit of gezeten heeft tegenover het Rijksmuseum. En toen kwam iemand binnen en die wees je op een landschap. En toen was ik nog nooit in Weimar geweest. Die zei tegen mij, die Zwitserse kat uit Weimar. En ik vond het zo eng. Hij wees op mijn landschap van, ja, dat komt uit Weimar. En ik denk, nou, misschien erf je ook nog wel landschappen in je geest over. Ja, je weet het niet.
2: Je erft DNA eigenlijk over. Hè?
1: Heel raar.
2: Ja, en ja. Vorige week of een aantal weken geleden kwam er ook in de krant, denk ik, of was dat een van de televisieprogramma's, dat je ook trauma's overneemt. Hè?
1: Helaas.
2: Ja, helaas. Ja, maar ook wel de goede dingen natuurlijk. Ja. Maar ook dat, ja. Ja.
1: Nou, ik herken altijd, en dat vertel ik ook in dat andere interview, van ik ben ongelofelijke wildebras nu nog steeds. Mm-hmm. En bij mij gaat ook altijd alles kapot. Of weet ik het, waait kapot. Of jassen. En mijn overgrootvader, die speelde viool op de poesta. En die was op wanderschaft voor dat gilde te leren. Dan kreeg je zo'n kostuum. En dan schreef hij van, ik heb weer geen geld. En mijn jas is ook stuk. En dan zei die man van, zijn vader zei dan van, ik heb hem getragen, dein Vater had hem getragen. Want waarom moest je jetzt bij dier wieder kapot gaan? Ja. Ik denk, oh, ik herken mezelf.
2: Ja.
1: Dus
2: ja.
1: Misschien erf je dat wel over.
2: Ongetwijfeld.
1: Ja, ik vond dat heel leuk.
2: Maar je hebt toch eerst de menselijke opleiding gedaan. Ja. Dat vertelde je net. Ja, hoe kwam dat?
1: Nou, ik was zelf heel vaak geopereerd. Uh-huh. En nu ook weer een nieuwe heup. Maar toen dacht ik van, nou, ik wil iets voor mensen betekenen in mijn leven. En die psychische kant vond ik ook de leukste kant eigenlijk. En toen heb ik op neurochirurgie gewerkt. En dat vond ik heel zwaar, weet je wel. Ik deed een ruimte open en niemand kon meer praten. Dat zullen ze nu anders doen, waarom mijn auto-ongeluk? En dan ben je 20 en dan denk je, nee, dit wil ik niet. Hmm. Dit vind ik gewoon te zwaar.
2: Yeah.
1: Ik wilde altijd als schilder iets vrolijks. Maar ik help nu nog vaak mensen. Ik heb ook heel lang een luisterlijn gedaan en zo voor mensen. Dus. En nu ga ik iemand met een achterstand tot de arbeidsmarkt voor Inner Circle ga ik opleiden. Want die heeft fantastisch talent, dat meisje. En die ga ik lesgeven. Dat vind ik een uitdaging.
2: Ja, mooi.
1: Ja,
2: ja dus, goed om te horen ook. Ja.
1: Ik denk, op een bepaalde leeftijd wil je. Ja. Dat schijnt ook iets met genen te maken. Met vrouwen die willen dan je kennis uit gaan dragen. Eigenlijk een soort heksenwijsheid. Hè? Of
2: ja, uiteindelijk is het natuurlijk denk ik wel goed dat je je kennis kan overdragen.
1: Ik hoop het. Ja. Gaan we zien.
2: Ja. Ja.
1: Jij doet het al.
2: Ja, zeker. Jij geeft al jaren lessen. Dus, al ruim 35 jaar wat dat betreft. Ja,
1: dat is ook heel leuk. Maar dan kom je zelf heel weinig aan het schilderen toe. En dat ik heb altijd geluk gehad met mijn ex-man, zullen we maar zeggen, dat wij jarenlang reizen hebben gemaakt. En wat iedereen nu na zijn 67ste doet. Uh-huh. Maar hebben wij altijd gedaan. Egypte gewerkt, Frankrijk heel veel. En dan bracht ik één keer per jaar naar een aantal galeries mijn werk. Ik was een geluksvogel. En vooral in de jaren 90 lag ik op het strand. En dan belde iemand weer voor een schilderij. En dan hing er hier weer een briefje van 100 uit. Ik denk, ach, waarom zou ik me haasten? Ja. Overal was geld, boeken. In alles te vinden. Op Koninginnedag. Nou, voor duizenden euro's verkocht je of zo. Maar ja, die tijden zijn er natuurlijk
2: die
1: helemaal
2: zijn er niet meer.
1: Nee, nee.
2: Je hebt natuurlijk ook het kunstklimaat zien veranderen.
1: Enorm.
2: Ja, wat is voor jou de grootste verandering geweest?
1: Nou, na 2008, hè, was gewoon. Toen hadden mensen op hele grote ogen gezet op de kunst. En brachten ook heel mooi werk, vond ik. Maar toen was het een enorme crisis. En wij zijn ook nu weer dan de eerste van waar mensen dus, net als met de muziek, denken op gaan bezuinigen.
2: Ja.
1: Van angsten ook. En toen waren er echt mensen die hadden hele industrieterreinen afgehuurd. En grote tentoonstellingen gedaan. Nou, die gingen allemaal failliet.
2: Ja, ja. Is het
1: een ramp?
2: Het is wel iets verbeterd sinds natuurlijk, hè, maar het is nooit meer zoals voor die tijd. Hè?
1: Nee, want dat was ook booming, zo werd verteld. Mm-hmm. Begin van dus een Salzburg. En daarna ben ik Rietveld avond gaan doen. En daarna dagopleiding. En nog heel veel erbij. En beeldhouden en schilderen. Grafiek lag me nooit zo. Daar moet je echt zo'n pietje precies voor zijn. Mm-hmm. Maar ik heb echt van Anton Martino en Jan Sierhuis allemaal heerlijke Cobra-schilders. En Kirkeby ook. Dus dat vrije schilder heb jij maar gezien, mijn schilderij in Kranenburg.
2: Ja.
1: Dus ik kom nu weer een beetje terug naar het abstracte.
2: Ja, toch wel. Ja. We gaan zo meteen even verder praten hoor, over je werk. Je hebt natuurlijk ook je platenkast meegenomen. En we gaan zo meteen luisteren naar Rod Stewart. En dan vragen we altijd, waarom Rod Stewart? Bepaalde tijd ook voor je?
1: Ja, toevallig was hij gisteren op de radio.
2: Ja?
1: Ja, ook jaren 80. En,
2: zeker.
1: Ik weet, ja, dat rauwe geluid vond ik eigenlijk zo mooi. Een beetje romantisch toch ook wel.
2: Absoluut.
1: Ja?
2: Ja, absoluut. We gaan luisteren naar de Female Wanted.

0: Stewart, uitgekozen door Dorrit, Feel I Wanted. Grijs gedraaid, zei je net. Grijs gedraaid, zei je net, ja. We praten over je werk natuurlijk, Dorrit. Welke thema's heb je zo al in je werk? Rode draad in je werk?
1: Ja, de Feel I Wanted dus. Identiteit van de vrouw eigenlijk. Ja. Van, het is altijd zo'n zoektocht als je een jaar of 20 bent van welke kant ga je op. En toen ben ik met schoenen begonnen met mijn eindexamen. Dit was mijn schoonmoeder, zo'n grote laars. En daarna heb ik allemaal elegante rode schoenen gemaakt. Die hebben in de hoogovens gehangen. Want dat hadden de mannen daar uitgezocht. Er was geen vrouw in die tijd die daar werkte. En toen kreeg ik mijn galerie in Utrecht. Waar ik echt 15 jaar minstens van mijn... Nee, 40 jaar van bestaan heb echt. En ik maakte alleen maar rood werk. Toen werd ik ineens internationaal bekend in Frankfurt. Een galerie uit Londen van Camden Lock. Die wilde me hebben. Die had al overal in de wereld een atelier gehuurd. Maar dan moet je het succes aan kunnen. Mm-hmm. Dat is net zo goed als iemand zegt van wil jij morgen bankdirecteur worden?
2: Ja.
1: En ik heb een paar stomme fouten gemaakt. Kierkeby had mijn docentschap aangeboden in Düsseldorf.
2: Ja.
1: Van jij blijft toch zeker met je werk? Toen ging er liefde voor. Iemand die niet in Oostenrijk wilde blijven met een Joods verleden. Ik dacht, nou, die is zo ongelukkig, daar moet weg.
0: Ja, dat begrijp je.
1: Ja. En de tweede keer dus met van... Nou, ik wilde niet mijn hele leven rode schilderijen maken. Ja, misschien nu wel. Je weet het niet. Maar, uiteindelijk kwam die man ook terug met mijn doeken opgerold in de auto. Dacht ik, nou, dan is het toch ook niet zo'n succes. Mm-hmm. Maar toen hing ik wel met Koetmensen en alle bekende beeldhouwers in een beurs in Frankfurt. Dus dat was wel heel spannend allemaal. Ja,
0: maar de rode draad is wel altijd de vrouw.
1: De vrouw en ook landschappen. Dus mm-hmm. Een beetje, ja, als dan nog wat Stuart draaien, een beetje het romantische.
0: Ja, toch wel.
1: Ja en ik werk heel graag buiten. Pastels maken, olieverf. Ik heb een tijdje in Frankrijk gewoond. Dus heb ik alle Franse landschappen gemaakt die je maar kon voorstellen. Ik wilde gewoon het licht pakken. Mm-hmm. Dat heeft me heel veel jaren gekost om dat te begrijpen. En met pastel, dan heb ik echt vanaf mijn... 17 of zo, om die techniek, die vond ik zo moeilijk.
2: Ja.
1: En dat kan ik nu gewoon heel makkelijk.
0: Dat is ook wel een moeilijke techniek.
1: Ja, pastel
0: zeker.
1: Vind ik heel moeilijk.
2: Ja.
1: Aquarel heb ik geen geduld voor.
0: Ik ook niet.
1: Oh, jij ook niet?
0: Nee, gelukkig.
1: Nee? Jij doet gemengde techniek?
0: Ik schilder voornamelijk met acryl, maar ook wel gemengd inderdaad. Ja. Ja. En ik maak collages, maar mijn aquarel... Nee.
1: Echt, en we hebben het ook het klimaat er niet voor.
0: Nee, maar ik heb niet... Het vind ik ook al vaak zo tuttig. Heb jij dat ook?
1: Ja.
0: Dat hoeft niet, hè, trouwens. Maar,
1: nee. Ja. En wat ik heb op een gegeven moment mijn atelier buiten de stad gehad. Een oude caravan. En er was een kiezelgrond. Toen heb ik zelf eitempera gemaakt op mijn eigen manier. Dat er ook stukjes door de wind van het ei er nog op bleven zitten. En dat ik het er weer afhaalde. En toen ben ik waterlelies. Want ik denk dat je altijd... Ik weet niet hoe jouw atelier eruit ziet. Je neemt de omgeving in je op. Als mm-hmm. het dus alleen maar watergebied is, ga je gewoon mm-hmm. water schilderen.
2: Ja.
1: Alles wat in je omgeving is, pak je.
0: Ja, je neemt het mee, hè?
1: Ja, ik heb nu een prachtige tuin in Amsterdam, in Duivendrecht. Nou, daar zit ik. Het is ongelooflijk groot. 300-400 meter. Vierkant. En daar ga ik elke dag, denk ik, oh, er komt weer een bloem uit. Laat ik een mooie abstracte tekening van een bloem maken. Dus... Je zoekt het eigenlijk dichtbij.
0: Ja, het is wel... Ja. Als ik naar je werk kijk, is het niet precies... Het is niet... Nee. Het is wel... Er zit emotie in, er zit kleur in, er zit beweging in. Het doet, hè? Het is wel monumentaal bijna ook, hè?
1: Ja, ik heb monumentaal in architectuur gestudeerd mm-hmm. Op de Rietveld. En toen heb ik bij Kierkeby enorme doeken gemaakt, dus in het buitenland... En ik heb ook het kasteel van Loek Winter ingericht met schilderijen. Dat soort monumentale opdrachten heb ik wel gekregen, ook in Antwerpen. Dan had ik op een gegeven moment was een meubelmaker of een timmerman verliefd op mij. Was slordig had ik het schilderij, helemaal schuin. En hij had ook een schuine lijst gemaakt. Nou, toen kwam van een bedrijf kwam iemand van, nou, hoe kan u dit nou afleveren? Dus toen heeft mijn ex-man dat heel erg snel in orde gemaakt. En toen kreeg ik En computersupport mocht ik zijn hele huis inrichten.
0: Ja.
1: En dat soort dingen. Als je iets netjes doet hè, voor een bedrijf, dan... Nou, ik heb heel veel van bedrijven geleefd. Net zoals heel veel andere mensen. Bank, de Triodosbank, alles. Hè, het was booming.
0: Mm-hmm. Ja. Maar dat grote gebaar is er altijd wel ingebleven.
1: Op mijn monumentaliteit.
0: Ja,
1: ja daar ben ik wel specialist in. Ik ben ook wel eens getest of zo binnenhuis. Mm-hmm. Ik heb nou die tuin. Ik maak daar ook met enorm veel lappen en structuren maak ik daar een ruimte van. Ik vind het heel leuk. En dat leerde je ook dan bij Bouke Eilstra. Dat je dus van een split level moest je dan kijken of schilderij van alle kanten interessant was.
0: Ja.
1: Maar als kind ben ik alleen beeldhouwerster geweest. Dat wil ik weer eens gaan oppakken. Want ik vind het ook heel leuk om dus sculpturen te maken. Maar die heb ik op een gegeven moment allemaal weggedaan van stof. Ik kon ze niet bergen. Ja. Ik weet niet of jij dat hebt. Maar
0: Nou, soms, je atelier die pijlt soms uit van het werk. En dat moet je dan nodig eens kwijt, inderdaad. Ik ben geen beeldhouwer. Maar ik snap het wel.
1: Ja, ik vind het leuk. Toch? Installaties.
0: Ja. Dat wel, sowieso.
1: Dat heb ik op een gegeven moment gemaakt van oude parasolen. Want ik zat daar in het Groene Hart. Met twee caravans. En als het dan warm weer was, dan maakte ik dus die ondergronden op die kiezelsteen. Staat ook op mijn website. En dan liet ik het droog en dan ging ik er een beetje Japansachtig op werken. Dat doe ik nog steeds heel minimalistisch nu ook.
0: Ja. Is dat wel veranderd in de loop der jaren? Of heb je eigenlijk altijd wel...
1: Het verandert steeds.
0: Ja, toch wel.
1: Ja,
0: hè?
1: Enorm. Ja, ja, want ik heb nu tijdens de corona kon ik nog net een rol stucadoorspapier naar binnen vissen. Echt met ijs en sneeuw. Ik denk, oh, blijf binnen. Ik denk, oh, ik heb geen papier, niks. Ik pak die rol en daar heb ik 5 jaar op gewerkt.
0: Ja, ja.
1: In een oud klooster midden in de stad. En toen had ik gelukkig het boek van Hofker. Want ik zit nu ook in de tuin met een monument van Marie Hofker.
0: Mm-hmm.
1: En dat is de Indonesië schilder. En die werkt heel verfijnd. Ik zit ook in een Balinees orkesten.
0: Ja, want je speelt gamelan onder andere.
1: Ja, heel moeilijk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, hoe ben je daar nou opgekomen dan?
1: Nou, toevallig was ik die dansers aan het tekenen. Door iemand uit Ruigoord die ik kende. Zeg, kom toch eens mee, kom die dansers tekenen.
0: Ja.
1: Toen was er een workshop na. En dat was onder leiding van Kees Rot, broer van Jan Rot. Nou, een hele bijzondere man. En... die zei, jij blijft toch zeker, want we hebben niet genoeg spelers. Het is net als met de jazz. Zo van, je speelt 1 dag of 20. Ja. Je moet gewoon meedoen.
0: Ja, precies. Maar wel een moeilijk instrument.
1: Enorm. De gong en ook nu Aziatische fluit.
0: Ja.
1: Ik heb ook heel veel aan zang gedaan. Dat is echt de familiekant, denk ik. Bij Frederik Voorn hebben we een kamerkoor gehad. Maar heel veel koren zijn en heel veel dingen zijn opgehouden na corona.
0: Ja, ja, ja. Ja, jammer.
1: Vond ik heel erg.
0: Ja, zeker.
1: Ik vond het een hele moeilijke tijd, corona. Maar ik heb heel hard gewerkt.
0: Ja.
1: En die tekeningen heb ik pas in Artie...
0: dat was wel het voordeel. Dat was ook het voordeel van coronatijd. Hè? Dat je gewoon in je atelier wel gewoon aan het werk kon. Ja, absoluut. Want je hebt geen... Nou, radio hadden we wel trouwens. We mochten hier komen. Want, want we zijn toch wel een soort van nuttig iets.
1: Oh, wat leuk. Wat goed.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Maar in je atelier gewoon zijn, zonder dat je opdrachten, exposities... dat gaf ook voor mij heel veel ruimte.
1: Ja, ik kan me voorstellen als je altijd lesgeeft.
0: Ja, toch?
1: Maar het lijkt me dat dit booming was dan radio.
0: Toen hebben we elke week uitgezonden inderdaad.
1: Spannend.
0: Ja, toen hebben we ook een boekenprogramma erbij gedaan. Want je mocht gewoon doorgaan.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Maar voor jou was het een moeilijke tijd.
1: Vond ik wel. Want heel veel mensen die waren... Ik heb geen gezin en je bent op jezelf aangewezen. Je kan nergens naartoe. En het is ook een beetje zo gebleven, vind ik, de tendens in de maatschappij. Dat mensen een beetje op zichzelf zijn geworden, merk ik.
0: Zeker.
1: Het is veranderd.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: En nou ja, nu is het überhaupt een beetje commercieel. Alle galeries. Het is misschien ook sinds die tijd ook veranderd.
0: Ja.
1: Dat weet ik niet. Maar het KCB is natuurlijk fantastisch.
0: Het KCB is er nog steeds. We gaan zo even over KCB hebben. We gaan nog even naar muziek weer. Want je hebt Santana uitgekozen.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook wel echt een goede, hè, opzwepende...
1: Heerlijk.
0: Goeie muziek. We gaan naar Dawn Go Within van Santana.

Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet. Van 19 juni tot en met 13 september... werk van fotograaf Ed van der Elske in Rijksmuseum Amsterdam. En tot en met 21 juni... werk van Chris van Beem, Joke Konijn en Jurjen Ravensoort in Galerie de Kapberg in Egmond aan de Hoef. En dan tot en met 28 juni, zonder titel, de expositie van de KCB-leden in Museum Kranenburg. En ik praat daar zo meteen nog even verder over met Dorrit. En dan ook de hele maand juli, werk van Anne Koster in Kruithuisje in Alkmaar. Tot en met 30 augustus, de mooie tentoonstelling Flowers Forever in Kunsthal Rotterdam. Tot en met 13 september, Gestel en de Smet in Museum in Alkmaar. En dan als laatste tot en met 25 oktober... historische influencers van Bergen in het museum Het Sterkenhuis in Bergen. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072-5111-909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: En dat is Julien en Claire met This Melody, uitgekozen door Dorrit. Maar ik praat eerst met Ivan Borgstein van het Dichtersfestival Bergen. Goedemorgen, Ivan.
1: Nou, goedemorgen, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ik jullie Julien en Claire hebben uitgekozen. Ik kom namelijk net terug uit Frankrijk.
0: Dus oh, echt waar?
1: Heel toevallig. Ja, heel
0: nou, wat leuk. Ja, ja, dat is, dat hoort er toch bij, hè?
1: Ja, beetje wel.
0: Hey, we praten even over het Dichtersfestival. Ja. Dat begint morgen, 13 juni.
1: Ja, morgenavond.
0: Wat is het voor festival? Dichtersfestival. Maar wat voor festival?
1: Het komt eigenlijk... ik ben de voorzitter van het Roland Hotz Fonds. En we hebben één keer in de drie jaar... hebben wij een grote poëzieprijs van 10.000 euro. En dat is altijd een heel groot gedoe. Altijd in de Ruïnekerk. Dat is altijd met heel veel mensen en heel veel publiciteit. En hartstikke leuk. En dan is het weer twee jaar stil. En toen dachten we eigenlijk vorig jaar van... goh, ja, dat is toch wel jammer. Dan hebben we twee jaar laten we eigenlijk niks van ons horen. Laten we eens iets leuks organiseren. En toen dacht ik, ja, wat kunnen we doen? Roland Hotz was natuurlijk een hele beroemde dichter.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk, ja, dan is het leuk om laten wij eens een poëziefestival gaan doen. Om eens te kijken of het leuk is. Dus dat hebben we dus vorig jaar gedaan. En dat was echt een reuze succes. Mensen waren zo enthousiast. Toen dachten we, nou ja, we gaan er maar een traditie van maken. Dus we gaan het nu voor de tweede keer doen.
0: Ja, en het heet Holst op het Hof?
1: Holst op het Hof, ja. Ja, klopt. Hij liep daar natuurlijk vroeger veel rond. Hij woonde op de Nesdijk. En hij maakte veel wandelingen, onder andere langs het Oude Hof. Ja, vandaar Holst op het Hof hebben dat gedoopt.
0: Ja. En jullie hebben toch een behoorlijke lijst met dichters weten te strikken.
1: Ja, ik ben ontzettend trots op dat we twee dichters des vaderlands hebben.
0: Ja.
1: Dat voormalige dichters des vaderlands, Babs Gons. Die heeft toevallig in januari een maand in het Holsthuis gezeten.
0: Mm-hmm.
1: Schrijvers mogen daar een maand lang logeren om te schrijven aan hun nieuwe werk. En ze heeft daar een aantal gedichten gemaakt. Die ze hopelijk ook gaat voorlezen, weet ik niet. Ingmar Heinze was dichter des vaderlands een paar jaar geleden. Dus we hebben twee voormalige dichters. En hebben nog Marjolein de Vos, waar ik ontzettend fan van ben. En voor de vrolijke noodtest van Lieshout.
0: Ja.
1: En we hebben Simone Atangana Bekono. Dus ja, echt een top... toplijst, echt heel fijn.
0: Ja, zeker. Ja, want ik zag inderdaad in de top 10 dat zij Atangana Bekono staat nu gewoon ook weer met een nieuwe boek op in de top 10.
1: Ja, het is echt geweldig. Ja, we zijn heel blij. Ze vindt het allemaal heel leuk. Vorig jaar was het zo'n groot succes dat die dichters hebben onderling ook allemaal contact. Hè? Weet je, die komen elkaar op allerlei festivals tegen. En daar wordt natuurlijk over gesproken van god ja, we waren in Bergen en het was allemaal wel leuk. En dan krijg je toch een bepaalde goede naam. Dus ik hoef hem maar te bellen. En zei, nou ja, leuk, Bergen, we komen.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Nou, goed. Ja, en dan verder hebben jullie nog een optreden.
1: Ja, we hebben de muziek. Vorig jaar hadden we ook muziek erbij. Dat gaan we nu weer doen. We hebben de sopraan, Krila Kraal, die fantastisch mooi zingt. Die wordt begeleid door een gitarist, Nicolas Ploerde. En die zingen veel liederen van Lorca

0: Ik denk dat het om 19:30, weet ik niet helemaal zeker. Ik dacht om 19:30 zijn de kaart, gaat de kaartverkoop open. En de entree is €25.
1: Mooi.
0: En dat is op de Eeuwengelaan, het Oude Hof.
1: Ja.
0: Mensen kennen het waarschijnlijk wel.
1: En kan het online ook nog?
0: Het kan ook nog online bij Blooming. Weareblooming.com. Daar hebben ze een agendaatje staan en dan kun je kaarten bestellen. Bij Holst op het Hof.
1: Ja.
0: Kan op twee manieren. Ja.
1: Ja, en je bent voorzitter hè, van het Dichtersfestival ook. En ook van het Roland Holst Fonds dus.
0: Ja, van het Roland Holst Fonds, ja.
1: Ja.
0: Nu al een jaar of
1: vier. En wat zijn precies jouw taken bij het fonds?
0: Nou ja, als voorzitter hoef je, als je een goed bestuur hebt, hoef je heel weinig te doen. Dat is het voordeel van een voorzitter.
1: Ja.
0: Nee, je moet wel een beetje dingen, nieuwe ideeën aandragen, maar doen we met z'n allen. Hè. Het is niet een. Dit hele festival. Ik doe maar een heel klein beetje, maar er zijn heel veel andere mensen eromheen die allerlei dingen organiseren. Dus het is echt niet iets wat ik helemaal alleen doe. Dat zou ik helemaal niet kunnen.
1: Nee. Nee, maar een goed team wat dat betreft.
0: We hebben een ontzettend goed team, ja, daar ben ik heel trots op. En ja, het fonds is natuurlijk ook hartstikke leuk, want er zijn heel veel mensen die ook gelukkig hebben donateurs en dat moet ook haast wel. Want je moet zo'n huis moet je toch onderhouden. En ja, dat is allemaal best wel duur. Dus we zijn altijd heel blij met onze leden, onze aandeelhouders zijn niet, zijn gewoon echt leden.
1: Ja, en je kunt. Ja, en je kunt als kunstenaar, ook als maker, nog steeds wel een subsidie bij jullie aanvragen.
0: Zeker. Ja, zeker. Ja, we hebben een subsidiefonds. Dat moeten allemaal mensen die een link met Bergen hebben.
1: Mm-hmm.
0: Dus zeg maar de kunstenaars, die kunnen een aanvraag doen voor materiaalfonds. We hebben een materiaalfonds. Dat is dan maximaal €500. Maar ook als er activiteiten zijn door andere organisaties die geld nodig hebben. Dus nu bijvoorbeeld loopt er een project met een filmproject. Of misschien wel ten Holt, maar dat is nog heel vaag. Daar zijn ze nu over aan het nadenken. Maar er zijn ook mensen die iets organiseren. Een theatervoorstelling of ergens een voordracht willen doen. Of een boek schrijven zelfs. Die iets willen dat we een beetje mee sponsoren. Doe ook met alle plezier. Daar heb ik ook een fonds voor. Dus dat doen we ook. Ja.
1: Ja, goed om te horen. Ik herhaal het nog even. Morgenavond dus Dichters op het Hof, hè? Holst op het Hof heet het.
0: Holst op het Hof.
1: Ja, het begint morgenavond om 8:00 en er zijn nog kaarten verkrijgbaar.
0: Er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Ja, hartstikke leuk.
1: Dankjewel en veel succes morgen.
0: Ja, dankjewel.
1: Oké, dag.
0: Dag.

0: Ja, Lindsay de Pol met Dancing on a Saturday Night. Uitgekozen door Dorit. Dorit, we zijn wel al behoorlijk ver in het programma gekomen natuurlijk. We hebben het helemaal nog niet over zonder titel gehad. De tentoonstelling nu bij het KCB. Hè? Nog te zien tot en met 28 juni. Het heet Zonder Titel. Jij doet ook mee. Met een werk natuurlijk van jou. Hè? Ja. En zonder titel is het natuurlijk is een tentoonstelling waarbij mensen werk konden aanleveren zonder titel. Hè? Dat is het eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja. En wat heb je aangeleverd?
1: Nou, eigenlijk een schilderij van mijn wilde tuin waar ik in zit. En op een gegeven moment ik kijk uit op een enorme grote moestuin. Dat tuinencomplex is het mooiste van Nederland. En als de zon er doorheen schijnt, door die rode bladeren van bieten, nou weer dat rood. Dus heb ik een behoorlijk abstract schilderij van gemaakt. Ik kwam er eigenlijk niet uit. Maar misschien ga ik er ook weer aan verder. Want dat zei Kirkeby altijd. Dat was een Cobra-kunstenaar die zei, een schilderij is nooit af. En nou, dat vond ik helemaal in die tijd, dat je dan geen grond onder je voeten kreeg. Van een schilderij nooit af. Weet je, allemaal filosofische dingen. Maar dat is wel zo. Je kan een schilderij na een jaar weer oppakken.
0: Ja.
1: Maar ik hang heel mooi pontificaal nu bij die tentoonstelling. En het museum is natuurlijk een fantastisch museum.
0: Ja, zeker. Ja, de KCB, de kunstenaarsvereniging, zit natuurlijk in Museum Kruidenburg. Hè, al jaren 10 natuurlijk, hè, vanaf het begin.
1: Langer,
0: hè? Ja.
1: Ja.
0: Vanaf de opening van het nieuwe museum eigenlijk. Ja. Ja. En hoe lang ben je al lid van de KCB?
1: Volgens mij ook al 20 jaar.
0: Ja. Ja.
1: Hoe lang is dat in de villa? Want dat was zo'n vooruitgang.
0: Ja, het zat eerst natuurlijk op het plein.
1: Ja.
0: Maar je hebt natuurlijk ook wel, je bent al veel langer lid, dus je hebt het plein ook meegemaakt.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Ja, fantastisch ook hoor.
0: Ja, ja.
1: Want Erik daar de kunstuitleen en dat liep ook geweldig.
0: Ja, en nu inderdaad in Kranenburg, een fantastische plek. Is jouw werk vaak zonder titel? Of is dit...
1: Eigenlijk niet zo vaak. En ik liep, omdat ik suppose was deze week, langs een hoop schilderijen. En dan hadden mensen toch nog een titel, zag ik uiteindelijk.
0: Ja, oh, wat grappig. Toch wel. Ja.
1: Ja, want anders was het ook, ja, ter verklaring. Ik weet even niet haar naam, maar er was iemand, dat vond ik heel fascinerend. Ik heb zelf zo'n oude caravan gehad. Die had iets met oude caravanramen gemaakt.
0: Ik heb de folder voor me liggen, maar ik zie het even niet zo heel snel. Maar goed, maakt ook niet uit. Maar je kan eigenlijk altijd inschrijven op zo'n tentoonstellingen.
1: Ja.
0: En dan wordt je werk uitgekozen en dan wordt het ingericht voor je.
1: Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel abstract werk, ben ik weer een beetje begonnen. Dus ik vond het wel heel spannend. En nou, natuurlijk een eer dat... Dat ik daar helemaal voor aan hang en dat jij me nu gekozen hebt.
0: Ja, nou ja, goed. Dit is ook al belangrijk natuurlijk om kunstenaars aan het woord te laten.
1: Heel
0: ook
1: leuk.
0: In het radioprogramma, ja.
1: Ja,
0: ja, het is goed om even te zeggen, want we bestaan natuurlijk 20 jaar. Hè, dit programma bestaat 20 jaar. En volgende week hebben we een jubileumuitzending. En dan gaan we 3 uur achter elkaar uitzenden met zo'n 18 gasten die de afgelopen 20 jaar in het programma geweest zijn. Dat wordt wel een marathon voor André en ik. En dan hebben we 3, 4 mensen tegelijk. En dan gaan we wisselen per half uur. En, maar voor jou inderdaad, want je bent ook wel eens eerder natuurlijk geïnterviewd. Maar voor deze tentoonstelling zonder titel is het natuurlijk ook wel belangrijk dat het KCB gewoon wel een beetje in de picture blijft, hè, op die manier.
1: Ja, nou ja, ze organiseren natuurlijk met heel veel vrijwilligers.
0: Ja.
1: En nu ook in de herfst doe ik mee met een tentoonstelling in de Minnenhallen voor de kunstindaagse.
0: Ja.
1: Ik heb heel veel tentoonstellingen. Ik ga ook weer de Hortus een tentoonstelling doen, september, oktober. Dus een beetje hier in Noord-Holland gericht.
0: Ja, je hebt wel je roots in Amsterdam, maar wel
1: mijn vader
0: hier
1: heeft een berg gewoond.
0: Ja, ja. Maar je bent ook lid van Arti in Amsterdam, de kunstenaarsvereniging.
1: Ja, vanaf de Rietveld tot ik klaar was. Ja, fantastisch. Ja, heel leuk.
0: Ja, wat brengt zo'n kunstenaarsvereniging jou?
1: Nou, dat is nu ook alweer een beetje dat ze veel meer gaan doen. En Woes van Haften, die zit er nu. En ik heb van zijn vader les gehad. En die zegt van, nou, ik ga de museumwereld erbij betrekken. He, want Poelgrie doet ook heel veel.
0: Ja, Poelgrie in Den Haag.
1: Ja.
0: Ja.
1: En nu zijn ze weer... Ik heb net een soort art space, een galerie binnen Arti geëxposeerd. En ze gaan toch wel weer meer organiseren voor kunstenaars. En boven is natuurlijk geweldig, zijn de tentoonstellingszalen. En dat is ook veel voor jonge kunstenaars, bijzondere tentoonstelling. En dan hebben wij 1 keer per jaar waar alle kunstenaars naartoe werken, de kunstsalon.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk de wintersalon. En dan krijgen we een hele leuke opening. Altijd leuk dansen en mooi werk kan hangen, want het is heel groot. Uh-huh. En natuurlijk beeldhouwers doen ook mee. En dat is eigenlijk een soort vast punt.
0: Precies, ja, die kan ergens naartoe werken.
1: Ja.
0: Je hebt contacten met elkaar.
1: Ja, nu heb ik ook een tentoonstelling bij de Kring. Dat uh-huh. is ook eigenlijk meer op media gericht. Hè. En daar hebben ze dus ook in ieder geval een wand vrijgemaakt nu voor een tentoonstelling. Doe ik ook aan mee. Ik doe zoveel mogelijk mee. Beurzen vind ik erg duur om mee te doen.
0: Oh, zeker. Ja.
1: En vroeger, dus Utrecht bracht mij altijd. Uh-huh. Dus ik hoefde nooit wat te betalen, maar nu vind ik het gewoon...
0: Nee, het is niet meer te doen, hè? Nee, klopt. Hey, en als je nou bijvoorbeeld bezoekers hebt, of verzamelaars, of mensen die naar jouw werk kijken, ook hier in Bergen, de zonder titel tentoonstelling, wat hoop je nou dat ze meenemen van jouw werk?
1: Ja, heel grappig. Ik vond het eigenlijk jammer dat we boven zijn gaan hangen, want beneden was het heel vaak dat er gebeld werd van we hebben je werk gezien, maar nu zien ook heel veel mensen het. Mm-hmm. En wat ik vaak bij galeries heb, maar dat heb ik ook wel eens bij Kranenburg, dat mensen mij bellen van, het schilderij hing daar en daar voor dat en dat. En dan dacht ik van, ik weet zelf niet dat ik bekendheid heb, maar schijnbaar. Want dan gaan er een heleboel telefoontjes komen van, daar is de prijs dat en bij die kunstuitleen dat. Dus ze houden het wel allemaal in de gaten. En wat brengt het mij? Ja, ik vind het daar een heerlijke plek, ook met die tuin. Mm-hmm. Ik vind het zoiets van, ik mag hier zijn.
0: Ja, ja. Ook als je zit te supposten.
1: Ja, vind ik het bijzonder. Yeah. Ze hangen het mooi op. Ze maken mooie tentoonstellingen. Dus ik vind het altijd wel een mijlpaal van, dan ga ik naar Bergen.
0: Ja, nog steeds. In al die jaren kan je daar heel dankbaar om zijn. Ja, mooi.
1: Vind het heel leuk. Ja,
0: ja, mooi. Hey, wat we hebben natuurlijk ook wel gehad over je werk, maar ook over bijvoorbeeld materiaal, techniek en kleur. Je doet heel veel eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Is er nou wel iets wat je, want je zei net, grafiek doe je bijna niet, hè?
1: Nee, dan moet je echt een beetje een priegelaar zijn.
0: Dan moet je echt heel
1: fijn schilderen.
0: Heel precies.
1: Ik kan het wel.
0: Ja.
1: En ik heb toen ophogen met wit geleerd. Uh-huh. Ja, misschien ook, hè, 17e eeuwse manier. Nou, tranen met tuit. En toen kwam die leraar naar me toe. Die zei, jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Je kan het van je kleur. En je bent een hele goede schilder. En je hoeft deze academie niet te doen.
0: Uh-huh.
1: En dat heb ik ook altijd gehad. Dat het me wel lukte. Ook samen met Jan Grotenbrecht. Uh-huh. Hebben we samen altijd tentoonstellingen gehad. Hij is als fijnschilder en ik als tegenhanger, maar we werden altijd samen gevraagd.
0: Ja, dat gaat
1: ik heb heel veel succes gehad. Ik ben geen gefrustreerde kunstenaar.
0: Nee.
1: Want ik heb altijd van geleefd. Ik heb ook nooit een uitkeerstipendium of wat dan ook gehad. Eén keer stipendium gehad voor een tentoonstelling in Amstelkerk met Marja Bon.
0: Mm-hmm.
1: Voor het Forelle Quintet. En toen had ik een schilderij gemaakt. Een soort Ophelia. Als je er zo om zag, dan was het een soort pre-revalite schilderij, andersom was het echt een forel. En dat heb ik nog steeds. En dat vind ik ook heel leuk, hè? Thema tentoonstellingen en iets speciaals maken. Ik weet niet hoe jij dat vindt, maar ik vind het spannend.
0: Als dat bij het werk past, dan vind ik dat heel leuk om te doen.
1: Ja. Of combineren met muziek.
0: Ja.
1: Dus dat doe ik nu ook met mijn Balinese orkest.
0: Ja, zeker.
1: Waar ik ook 15 jaar mee speel.
0: Ja. Ja, maar ik vind het ook zo heel fijn om te horen dat je in al die jaren gewoon gewerkt hebt. En dat je succes hebt gehad. En dat het soms ook wel eens anders gaat. Maar dat je wel inderdaad de dankbaarheid en de blijheid nog hebt, hè, om dat vak uit te oefenen.
1: Het is voor mij als een soort meditatie. Mm-hmm. Van sommige kunstenaars zeggen, ik moet in een collectief werken en ik kom tot rust in mijn werk, ik praat in mijn werk. Dan zet ik mijn geest helemaal, bijna tegen het sombere aan een paar dagen. Hè? Wat verveel ik me, wat een schrijver misschien ook heeft. Hè? Dat het heel stil moet zijn en als ik eenmaal aan het werk ben, dan heb ik niemand meer nodig. Dus ook wel een beetje introvert, maar dat vind ik, gelukkig. Ja, dus de leidraad in mijn leven eigenlijk.
0: Ja, ja. Mooi om te horen.
1: Ja, voor jou?
0: Ja, hetzelfde. Ja,
1: wel, hè?
0: We hebben wel vaker natuurlijk dit soort gesprekken in dit programma. En de drijfveer om kunstenaar te zijn, Hè, gewoon omdat je dat gewoon intrinsiek hebt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ik hoor wel eens van jongere mensen, ja, ik word kunstenaar. Dan denk ik, nou, dat word je niet. Je bent kunstenaar. Je moet het natuurlijk wel uit. Hè, je moet werken. Je moet aan het werk. Ja. Ook al heb je talent, je moet wel aan het werk. Maar je bent kunstenaar.
1: Ja, vind ik nog steeds elke dag raar. Ben ik het nou?
0: Ja, dat kan je ook nog steeds afvragen. En dat is ook mooi, hè?
1: Ja, ja. En dat had ik met de muziek ook. Van, mag ik meedoen hier?
0: Ja.
1: Wat ik van die nieuwe generatie vind ik ook soms heel knap.
0: Zeker.
1: Want ik kijk heel veel op Facebook en denk ik, jeetje, wat doen ze dat snel? Mm-hmm. Maar de verdieping van onze generatie met laag over laag, weer afkrabben. Ook ik hoorde een vreselijk verhaal van iemand die etser was. En die had een zoon en zij had mooie droge naald etsen en heel doorwerkt werk. En ze zei, ik ga even boodschappen doen. Mam, alles is door de papiersnippers. Ik heb alles op foto staan, dus je hoeft niks te bewaren. Dus dat zegt iets over deze generatie.
0: Ja, even worden de eindshow van het programma.
1: Ja, het is allemaal digitaal.
0: Ja, het is allemaal digitaal inderdaad. En we moeten helaas stoppen.
1: Ja, dankjewel.
0: Nee, jij bedankt voor je mooie verhalen. Kom nog eens een keer terug, zou ik
1: heel
0: zeggen.
1: Heel graag.
0: Veel succes. De tentoonstelling zonder titel is nog tot en met 28 juni in het KCW in Bergen. We gaan afsluiten.
1: En daarna het Maaiveld, waar jij ook aan meedoet.
0: Ja, en daarna het Maaiveld. Nou, daar gaan we nog uitgebreid aandacht aan besteden. Fijn weekend. Graag tot de volgende keer. En maak er wat van, ook in de kunst.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Maar de grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Zoals op de A7, Hoorn richting Heerenveen. Bij Brezandijk heb je 10 minuten op onthoud. En op de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 heb je een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorrel. Viering, leven in vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd. Elke zondagmorgen om 10:00 in de Ruïnekerk in Bergen. Leven in het open veld, als alles anders blijkt. Deze zomer staat in de Ruïnekerk een serie van 5 parabels uit het evangelie naar het Lucasverhaal. Dat staat centraal. Verhalen over zoeken en gevonden worden, over welkom zijn, over anders leren kijken. Bij iedere viering geeft Frank van Wijk een toelichting op een bijzonder orgelwerk dat een eigen laag toevoegt aan het verhaal. Elke week een andere componist. 5 zondagen, 5 parabels, 5 orgelwerken met als insteek: soms verandert er niets. En toch zie je ineens anders. Op adem komen in de buurkerk van de abdij op maandag 22 juni om 7:30. Op initiatief van de abt van de abdij komen we samen in de buurkerk. We maken het licht, laten ons verder leiden op het pad door te luisteren naar bekende en minder bekende verhalen uit de Bijbel. We maken ruimte voor stilte en al dan niet hardop uitgesproken gedachten die ons bezighouden. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u nog een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Dit is de nieuwe Kust- en Duintrekker.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Inwoners van Bergen die meer willen bewegen en willen werken aan hun gezondheid, kunnen deze zomer gratis deelnemen aan de Nationale Wandeluitdaging. Het wandelprogramma is bedoeld voor mensen met diabetes type 1 of 2 of voor mensen met een verhoogd risico erop. De deelnemers wandelen 20 weken lang 1 keer per week samen in groepsverband. Volgens de organisatie helpt wandelen niet alleen fitter te worden, maar ook om bewegen makkelijker vol te houden, dankzij de steun en gezelligheid van de groep.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. De middageditie.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N244 Alkmaar richting Edam heb je tussen Alkmaar en Westgrafdijk 10 minuten oponthoud. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk heb je bij Krommenie nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij kamp Schorl is donderdag stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die vanuit het kamp werden gedeporteerd naar nazi-concentratiekampen. Tijdens de jaarlijkse herdenking spraken onder andere burgemeester Jaap Bond, emeritus hoogleraar Nico Schrijver en Rosette Katz. Ook leerlingen van basisscholen uit Schorl leverden bijdrage. Kamp Schorl was voor ongeveer 1900 mensen het begin van hun deportatie naar de kampen in Duitsland. Donderdagavond is een fietsend meisje in Rugewaard aangereden door een auto op het Oostertochtpad, de hoogte van het Haringvliet. Het meisje had voorrang, maar lijkt over het hoofd te zijn gezien door de automobilist. Politie en ambulance waren snel ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer werd ter plekke gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Het meisje hoefde daarna niet meer mee naar het ziekenhuis en kon huiswaarts. De gemeente Bergen werkt door aan het ontwikkelingsplan voor Egmond Binnen-Noord, ondanks onzekerheden over de stikstofwet. De gemeente en de provincie willen zo snel mogelijk woningen bij laten bouwen. Wanneer het stedenbouwkundig plan klaar is, ligt alvast een basis voor wanneer er duidelijkheid is over de stikstof. 1/3 van de nieuwbouw in Egmond Binnen-Noord is voor sociale verhuur. De rest valt in het segment betaalbare koop of huur. Een oudere vrouw is donderdag zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval op de westelijke randweg in Oud-Karspel. De fietser werd aangereden door een personenauto. Dat gebeurde tijdens het oversteken ter hoogte van de Kerkmeerweg. Ambulancepersoneel verleende medische hulp, waarna de vrouw met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: In het weekend van zaterdag 29 en zondag 30 augustus barst het feest los in het dorpshart van Castricum met de 5e editie van het Castricums Smaakmakersfestival. Dit populaire festival belooft een heerlijke mix van muziek, theater en culinaire hoogstandjes van de lokale horeca.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Natuurgids Pim Weda gaf woensdag 3 juni jongsleden in de volle theaterzaal van de Blinkert zijn gedachten vrij over het ontstaan van de duinen daar. Hij woont er met zijn vrouw middenin, afgelegen bij het Hargergat. Als beeldend kunstenaar had hij al eeuwige nieuwsgierigheid, houding als latere natuurgids nog meer, en hij liet ons weten, alles verandert.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 files in het noorden van het land. Te beginnen op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Bij Zaandam 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de N246, Westgrafdijk richting Beverwijk. Bij Krommenie heb je nu 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Inwoners van Bergen die meer willen bewegen en willen werken aan hun gezondheid, kunnen deze zomer gratis deelnemen aan de Nationale Wandeluitdaging. Het wandelprogramma is bedoeld voor mensen met diabetes type 1 of 2 of voor mensen met een verhoogd risico daarop. De deelnemers wandelen 20 weken lang 1 keer per week samen in groepsverband. Volgens de organisatie helpt wandelen niet alleen fitter te worden, maar ook om bewegen makkelijker vol te houden, dankzij de steun en gezelligheid van de groep.

0: maakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. De Base. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands, interviews met de bandleden, of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De A7 Hoorn richting Heerenveen. Bij Breesandijk heb je 10 minuten vertraging. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Tussen de aansluiting met de N244 en Krommenie 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De fietser raakte vrijdagochtend gewond na een botsing met een scooter op de Limmerhoek in Alkmaar. Politie en ambulance werden opgeroepen. Het slachtoffer bleek gewond geraakt door de valpartij na de botsing en ging met de ambulance mee naar het ziekenhuis. De scooter raakte zwaar beschadigd en lekte olie op de weg. Daarom sloot de politie tijdelijk de weg af. De exacte oorzaak van het ongeval is nog niet helemaal duidelijk en wordt nog onderzocht. Babette de Bruyne van het Castricumse Bonhoeffer College heeft de onderwijsprijs van de Koninklijke Nederlandse Academie van de Wetenschappen gewonnen. Babette onderzocht de invloed van vitamine C op bioflavonoïden. Bioflavonoïden zijn plantaardige stoffen die bij verbranding schadelijke vrije radicalen loslaten. Vitamine C gaat dat tegen. Babette ontwierp voor haar werkstuk een proef met stukjes zalm en biefstuk. De onderwijsprijs is €2000. Het laatste lange weekend van werkzaamheden aan de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest gaat gepaard met meerdere wegafsluitingen. Van donderdagavond 8 uur tot maandagochtend 5 uur is de snelweg in zuidelijke richting dicht. En vanaf vrijdag is er tussen 8 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends ook geen doorgang in noordelijke richting. Verder wordt vrijdag overdag gewerkt aan het viaduct over de Sluisweg in Uitgeest. De Sluisweg is dan dicht. Alle kandidaatwethouders voor het nieuwe college van Castricum zijn bekend. Roel Beems en Judith Schram blijven zitten namens Lokaal Vitaal en de VVD schuift Andries de Rooij naar voren. D66 had fractievoorzitter Ivor Balken al voorgedragen. Intussen ligt er ook een conceptbestuursakkoord. De drie formerende partijen hebben de ambtelijke organisatie gevraagd om hier advies over uit te brengen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Agenda.
1: Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zaterdag 13 juni opent de natuurtuin aan de Doelen 25 in Egmond Binnen uit deuren voor publiek. De toegang is gratis. De natuurtuin is open van 10 tot 4 uur 's middags. Het adres is Doelen 25 in Egmond Binnen. De entree is gratis. Voor koffie en thee wordt een vrijwillige bijdrage.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Taghi in de EBI in Vught. Taghi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 files in het noorden van het land op de N246 West-Grafdijk richting Beverwijk. Bij Krommenie heb je nu 10 minuten op onthoud. En op de N512 Alkmaar richting Bakkum tussen de aansluiting met de N9 en Egmond aan de Hoef een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Adriane González Hulshof neemt per 1 oktober 2026 afscheid als directeur-bestuurder van Museum Kranenburg en Historisch Museum Het Sterkenhuis. Na 5 jaar leiding te hebben gegeven aan beide Bergense musea, bracht zij het stokje over waarmee Kranenburg een volgende ontwikkelingsfase in.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met een schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan op dit moment 2 files in Noord-Holland. Te beginnen op de N203, Alkmaar richting Amsterdam. Tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9, 20 minuten oponthoud. En op de N246, Westgrafdijk richting Beverwijk. Tussen de aansluiting met de N244 en Krommenie, 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij kamp Schorl is donderdag stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, die vanuit het kamp werden gedeporteerd naar nazi-concentratiekampen. Tijdens de jaarlijkse herdenking spraken onder andere burgemeester Jaap Bond, emeritus hoogleraar Nico Schrijver en Rosette Katz. Ook leerlingen van basisscholen uit Schorl leverden bijdrage. Kamp Schorl was voor ongeveer 1900 mensen het begin van hun deportatie naar de kampen in Duitsland. Donderdagavond is een fietsend meisje in Rugewaard aangereden door een auto op het Oostertochtpad, de hoogte van het Haringvliet. Het meisje had voorrang, maar lijkt over het hoofd te zijn gezien door de automobilist. Politie en ambulance waren snel ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer werd ter plekke gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Het meisje hoefde daarna niet meer mee naar het ziekenhuis en kon huiswaarts. De in Alkmaar en omgeving bekende edelsmid Piet Peperkamp gaat met pensioen. In december sluit hij de deuren van zijn winkel aan het Fnitsen definitief. Peperkamp werd op zijn 18e de jongste meester goudsmid ooit in het land. De middels 68-jarige edelsmid zal niet helemaal stoppen. Naar eigen zeggen blijft Piet Peperkamp rommelen met een collega in Haarlem. Zaterdag viert hij zijn 50-jarig jubileum. Wijkagent Johan de Wild heeft de Heiloer waarderingsspeld ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de veiligheid in Heilo. Burgemeester Mascha ten Bruggekaten reikte de onderscheiding uit vanwege zijn pensionering na 45 jaar bij de politie. De Wild was sinds 2007 wijkagent in Heilo en stond bekend als een vertrouwd gezicht in het dorp door zijn betrokkenheid en zichtbaarheid in de wijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Senioren uit Bergen, uit Geest, Castricum, Heilo en Heemskerk kunnen op woensdag 17 juni meedoen aan een gezamenlijke fietstocht van ongeveer 20 kilometer. Deelname kost €10 per persoon. Per gemeente zijn 20 plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via www.actiefinbergen.nl. Snel aanmelden is aan te raden vanwege het beperkte aantal plekken.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Files die opvallen, de N99 Den Helder richting Den Oever. Tussen Den Helder en de aansluiting met de N240 is een ongeluk gebeurd. We zijn daar nu bezig met bergingswerkzaamheden en daardoor heb je 20 minuten op onthoud. En op de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zaterdag 20 juni 2026 organiseert de gemeente Bergen een veteranenmiddag voor onze oorlogsveteranen. Het is actueler dan ooit, oorlog en de gevolgen daarvan. Er zijn misschien wel meer brandhaarden in de wereld dan we ons hadden kunnen voorstellen. Maar het is blijkbaar van alle tijden. Om de mannen en vrouwen te eren die voor ons ooit de strijd zijn aangegaan, is er de Landelijke Veteranendag op 27 juni in Den Haag. Maar er is ook lokaal aandacht voor onze helden. De Bergense Veteranenmiddag is op zaterdag 20 juni en vindt dus plaats voorafgaand aan de Landelijke Veteranendag.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die dat nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh, oeh.
5: Kees, ben je daar?
6: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem er eens contact met ons op.
7: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
3: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee files in Noord-Holland op de N99 Den Oever richting Den Helder. Tussen afrit Anna Paulowna en Den Helder 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de N203 Alkmaar richting Amsterdam bij Castricum een kwartiertje extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De fietser raakte vrijdagochtend gewond na een botsing met een scooter op de Limmerhoek in Alkmaar. Politie en ambulance werden opgeroepen. Het slachtoffer bleek gewond geraakt door de valpartij na de botsing en ging met de ambulance mee naar het ziekenhuis. De scooter raakte zwaar beschadigd en lekte olie op de weg. Daarom sloot de politie tijdelijk de weg af. De exacte oorzaak van het ongeval is nog niet helemaal duidelijk en wordt nog onderzocht. Donderdagavond is een fietsend meisje in Rugewaard aangereden door een auto op het Oostertochtpad, de hoogte van het Haringvliet. Het meisje had voorrang, maar lijkt over het hoofd te zijn gezien door de automobilist. Politie en ambulance waren snel ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer werd ter plekke gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Het meisje hoefde daarna niet meer mee naar het ziekenhuis en kon huiswaarts. De gemeente Bergen werkt door aan het ontwikkelingsplan voor Egmond Binnen Noord, ondanks onzekerheden over de stikstofwet. De gemeente en de provincie willen zo snel mogelijk woningen bij laten bouwen. Wanneer het stedenbouwkundig plan klaar is, ligt alvast een basis voor wanneer er duidelijkheid is over de stikstof. 1/3 van de nieuwbouw in Egmond Binnen Noord is voor sociale verhuur. De rest valt in het segment betaalbare koop of huur. Een oudere vrouw is donderdag zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval op de westelijke randweg in Oud-Karspel. De fietser werd aangereden door een personenauto. Dat gebeurde tijdens het oversteken ter hoogte van de Kerkmeerweg. Ambulancepersoneel verleende medische hulp, waarna de vrouw met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Adriane González-Hulshoff neemt per 1 oktober 2026 afscheid als directeur-bestuurder van Museum Kranenburg en Historisch Museum Het Sterkenhuis. Na 5 jaar leiding te hebben gegeven aan beide Bergense musea, bracht zij het stokje over waarmee Kranenburg een volgende ontwikkelingsfase

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits is goed op gang gekomen in Noord-Holland. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Dus knoop het Badhoevedorp in het Rotterpolderplein een kwartier extra reistijd. Wat ook druk is, is de N203 Alkmaar richting Amsterdam voor Castricum een kwartier vertraging. En tenslotte een half uur oponthoud op dezelfde N203 voor de aansluiting met de A9. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Robin Bijman op Radio 80.

Ja, dat is nooit leuker als je een rat in je keuken hebt. De UB40 zingen erover met de plaat A Rat in My Kitchen. Welkom, dit is de Good Afternoon Show, de vrijdagmiddag editie. Tot en met 6 uur zijn we bij je om het weekend lekker in te luiden. Het is 4 uur geworden, nog een uurtje en in soort de meeste mensen onder ons weekend. En dat gaan we met lekkere muziek doen. Zoals deze van Bruno Mars.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Bij appartementencomplex De Rekere aan de Cornelis Kagerlaan in Bergen is een grootschalige dakrenovatie begonnen. Een grote bouwkraan hees bouwmaterialen omhoog naar het platte dak. De kraan plaatste bakken met bouwmateriaal op het dak van het complex. De renovatie duurt ongeveer 6 weken. In de toekomst verduurzaamt het dak verder, bijvoorbeeld door plaatsing van zonnepanelen.

De band Hot Chocolate, een Britse discoband was het, die in 1968 werd opgericht door de in Jamaica geboren zanger Errol Brown. En ze hebben een aantal leuke platen gemaakt, zo ook in de jaren 70 met Cherry Babe. We gaan nu luisteren naar de Mo.

tweede plaat van Elva Phil nog. Forever Young. Maar er is laatst een remix op gemaakt. En die is onder andere met David Guetta en Eva Max gedaan. En dat resulteerde toch gewoon weer een bescheiden hitje op. Tijd voor Nelly Furtado. We gaan luisteren naar de beatsingle die uitkwam op 28 november 2000 in de Verenigde Staten. Ze had het nooit verwacht, maar het nummer werd een hit in een groot deel van de wereld. En ze wonnen ook nog een Grammy Award.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Radio 80 Hit Dossier.

0: Hitdossier. Elke werkdag van 2 tot 4. Non-stop. Radio 80 Hitdossier.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits in volle gang. De meeste vertraging op de volgende wegen daar. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Haarlem-Zuid 6 kilometer met een kwartier oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9. En tenslotte valt op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Voor Krommenie 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De fietser raakte vrijdagochtend gewond na een botsing met een scooter op de Limmerhoek in Alkmaar. Politie en ambulance werden opgeroepen. Het slachtoffer bleek gewond geraakt door de valpartij na de botsing en ging met de ambulance mee naar het ziekenhuis. De scooter raakte zwaar beschadigd en lekte olie op de weg. Daarom sloot de politie tijdelijk de weg af. De exacte oorzaak van het ongeval is nog niet helemaal duidelijk en wordt nog onderzocht. Babette de Bruyne van het Castricumse Bonhoeffer College heeft de onderwijsprijs van de Koninklijke Nederlandse Academie van de Wetenschappen gewonnen. Babette onderzocht de invloed van vitamine C op bioflavonoïden. Bioflavonoïden zijn plantaardige stoffen die bij verbranding schadelijke vrije radicalen loslaten. Vitamine C gaat dat tegen. Babette ontwierp voor haar werkstuk een proef met stukjes zalm en biefstuk. De onderwijsprijs is €2000. Het laatste lange weekend van werkzaamheden aan de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest gaat gepaard met meerdere wegafsluitingen. Van donderdagavond 8 uur tot maandagochtend 5 uur is de snelweg in zuidelijke richting dicht. En vanaf vrijdag is er tussen 8 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends ook geen doorgang in noordelijke richting. Verder wordt vrijdag overdag gewerkt aan het viaduct over de Sluisweg in Uitgeest. De Sluisweg is dan dicht. Alle kandidaatwethouders voor het nieuwe college van Castricum zijn bekend. Roel Beems en Judith Schram blijven zitten namens Lokaal Vitaal. En de VVD schuift Andries de Rooij naar voren. D66 had fractievoorzitter Ivor Balken al voorgedragen. Intussen ligt er ook een conceptbestuursakkoord. De drie formerende partijen hebben de ambtelijke organisatie gevraagd om hier advies over uit te brengen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Haar visie op de liefde, die deelde Mariah Carey met het plaatje The Vision of Love. Ze beschreef de liefde die ze voelde voor haar toenmalige vriend. En ze maakte er gelijk een enorme hit mee in Amerika. En in de 40 was het nummer met een achterpositie ook succesvol.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Adriane González-Hulshoff neemt per 1 oktober 2026 afscheid als directeur-bestuurder van Museum Kranenburg en Historisch Museum Het Sterkenhuis. Na 5 jaar leiding te hebben gegeven aan beide Bergense musea, draagt zij het stokje over waarmee Kranenburg een volgende ontwikkelingsfase

Laura Jansen en een Wicked World. We gaan er even tussenuit naar de reclamedeuntjes, het NOS-nieuws, de ANWB verkeersinformatie. Daarna zijn we weer terug met uur 2 van de Good Afternoon Show. Dus laat die radio nog lekker aanstaan, dat ik nog zoveel te delen met je.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste paar korte files in Noord-Holland. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Haarlem-Zuid een kleine 10 minuten oponthoud. De N203 Alkmaar-Amsterdam voor Castricum een kwartier vertraging. En tenslotte de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk voor Krommenie een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Good afternoon met Robin.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Oranje versiering, volle terrassen en samenjuichen voor het Nederlands elftal. Het WK voetbal zorgt voor gezelligheid en saamhorigheid. Toch brengt de viering ook risico's met zich mee. De veelgebruikte oranje vlaggetjes en slingers blijken namelijk ontzettend snel vlam te vatten. Om inwoners, ondernemers en horecaondernemers bewust te maken van de gevaren van brandbare versiering, deelt de veiligheidsregio praktische tips. Want met een paar eenvoudige maatregelen kan veel ellende worden voorkomen.

Lady Writer van de Dire Straits. Dit is oorspronkelijk geschreven door de zanger en gitarist Mark Knopfler. En hij kreeg het idee om het nummer te schrijven toen hij een vrouwelijke schrijver op televisie zag. En daaruit is uiteindelijk deze plaat voor gekomen. We gaan naar de jaren 80 met Cool & The Gang en Straight Ahead.

Morgan Wheelen op Radio 80. En Love Somebody. Lekker plaatje. We gaan even heerlijk wegzeilen met zo'n lekkere romantische plaat. Het moet allemaal kunnen op deze vrijdagmiddag, zo vlak voor het weekend. Geniet ervan, want hier is de plaat If You're Not The Only One. If you're not-

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Oh. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de N205, nu Venep richting Haarlem. Voor Haarlem een kleine 10 minuten oponthoud. De N246, Westgrafdijk richting Beverwijk. Voor Krommenie nog een kwartier vertraging. En tenslotte de N512 Alkmaar richting Bakkum. Voor Egmond aan Den Hoef 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij kamp Schorl is donderdag stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die vanuit het kamp werden gedeporteerd naar nazi-concentratiekampen. Tijdens de jaarlijkse herdenking spraken onder andere burgemeester Jaap Bond, emeritus hoogleraar Nico Schrijver en Rosette Katz. Ook leerlingen van basisscholen uit Schorl leverden bijdrage. Kamp Schorl was voor ongeveer 1900 mensen het begin van hun deportatie naar de kampen in Duitsland. Donderdagavond is een fietsend meisje in Rugewaard aangereden door een auto op het Oostertochtpad, de hoogte van het Haringvliet. Het meisje had voorrang, maar lijkt over het hoofd te zijn gezien door de automobilist. Politie en ambulance waren snel ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer werd ter plekke gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Het meisje hoefde daarna niet meer mee naar het ziekenhuis en kon huiswaarts. De in Alkmaar en omgeving bekende edelsmid Piet Peperkamp gaat met pensioen. In december sluit hij de deuren van zijn winkel aan het Fnitsen definitief. Peperkamp werd op zijn 18e de jongste meester goudsmid ooit in het land. De middels 68-jarige edelsmid zal niet helemaal stoppen. Naar eigen zeggen blijft Piet Peperkamp rommelen met een collega in Haarlem. Zaterdag viert hij zijn 50-jarig jubileum. Wijkagent Johan de Wild heeft de Heiloer waarderingsspeld ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de veiligheid in Heilo. Burgemeester Mascha ten Bruggekaten reikte de onderscheiding uit vanwege zijn pensionering na 45 jaar bij de politie. De Wild was sinds 2007 wijkagent in Heilo en stond bekend als een vertrouwd gezicht in het dorp door zijn betrokkenheid en zichtbaarheid in de wijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Tobin. En It's My Life. Lekker hoor. We gaan nu luisteren naar het nummertje wat Nico de Graaf van het radioprogramma Souvenirs altijd op zondagmiddag tussen 5 en 7 te beluisteren. Graag draait als eindtune. Amy McDonald.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kunstgetij start jaarlijks de zomerserie in het Vredeskerkje. Elke donderdagavond van half juni tot half augustus klinkt er om 8 uur 's avonds live muziek in het kleine kerkje aan zee.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog een paar korte dagelijkse files in Noord-Holland, de meeste vertraging op de N203 Amsterdam richting Alkmaar, voor Castricum een kwartier op onthoud. En op dezelfde N203 van Alkmaar naar Amsterdam, voor de aansluiting met de A9 staat 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En dat heeft natuurlijk te maken met de werkzaamheden op de A9. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
6: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Dit weekend is de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest meerdere keren afgesloten. Tot maandagochtend 5 uur is de zuidelijke richting volledig dicht. 'S Avonds en 's nachts geldt dat ook voor de noordelijke richting. Vrijdag overdag is de sluisweg in Uitgeest afgesloten vanwege werkzaamheden aan het viaduct. De kwikverontreiniging in het riool op bedrijventerrein Overdie in Alkmaar is bijna opgelost. Dat meldt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Na nieuwe schoonmaakacties zijn de kwikwaarden sterk gedaald. De vervuiling ontstond door giftig afval van een illegale cocaïnewasserij. De sanering heeft al miljoenen euro's gekost. Bij kamp Schorel is donderdag stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Vanuit het kamp werden ongeveer 1900 mensen gedeporteerd naar nazi-concentratiekampen. Burgemeester Jaap Bont sprak tijdens de jaarlijkse herdenking. Ook leerlingen van basisscholen leverden een bijdrage. Donderdagavond is een fietsend meisje aangereden op het Oostertochtpad in Herugowaard. De automobilist zag haar over het hoofd terwijl zij voorrang had. Ambulancepersoneel controleerde haar ter plaatse. Het meisje hoefde niet naar het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: www.velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Mariet Krol met het NOS-journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1,000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steve Bouwman.
3: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
2: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
4: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
2: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80.

hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. Ik heb een hele leuke gast in de studio. Ik praat zo meteen met Dorrit Klomp over haar werk en over haar fascinaties, over de exposities. En daarna hebben we ook nog even telefonisch contact met Ivan Borgstein over het Dichtersfestival in Bergen. Nou, vol programma dus, maar we gaan natuurlijk beginnen met muziek. En dat is muziek die Dorrit heeft uitgekozen. Roxy Music, Avalon.

0: Ja, dat was Roxy Music, uitgekozen door Dorrit. Ik praat met Dorrit Klomp vandaag, vanochtend. Welkom in de studio, Dorrit.
1: Hoi.
0: Ja, hoi. Hey, we gaan zo meteen van digitaal Roxy Music, want de LP ligt nog in je auto, hè? Want we hebben ook een platenkast vandaag, want je hebt je platen meegenomen. We draaien namelijk vinyl, want we hebben nog een platenspeler. Dus we vragen gasten, als je nog vinyl hebt, neem het dan mee. En je had Roxy Music mee willen nemen, maar gelukkig hebben we de playlist dan nog. Hè? En kunnen we die eraf halen. Roxy Music, ben je fan? Je draait het nog steeds?
1: Nee, ik draai die eigenlijk. Ik heb geen platenspeler meer, dus het staat rijen dik in de gang.
0: Ja.
1: En nou, nu wil iedereen dat hebben.
0: Ja.
1: En het herinnert me gewoon aan het begin van dat ik eigenlijk eerst visio was, mensendieker. En toen ben ik naar Rietveld gestapt. En ik zei, nou, ik wil wel hier. Dit is mijn grootste wens in mijn leven. Van, ik kom ook uit een kunstenaarsfamilie uit Weimar, van mijn grootmoeders kant.
0: Ja.
1: En toen zei ik, geef nou maar dat papiertje. Over 3 maanden kom ik met een enorme berg tekeningen terug. Neem mij nou maar aan.
0: Oh ja, zo brutaal was je. Ja.
1: Ja, en ik hoorde later dat een richter dat ook zo gedaan heeft. De schilderrichter.
0: Ja.
1: En die zomer ben ik de Hohe Fest toen gaan doen in Salzburg. En dat was in Oostenrijk in 83, 84 was dat de plek waar je moest zijn met alle internationale kunstenaars. Zoals Lüpertz, Graupner,
0: ja.
1: Kirkeby, Nietzsche met het Mysterium Theater. Nou, ga maar door. Dus het was één groot feest.
0: En daar hoort deze muziek bij.
1: Ja, want ja. Die draaiden we. En er was elke dag een vernissage van een van deze mensen. En dan kwam Lüpertz binnenlopen. Klein mannetje met heel veel mooie ringen. En met een reusachtige grote vrouw erbij, net als Kirkeby. En was ook niet zo'n enorme grote man. Maar dan kwam er een hele grote blondine, een Noorse vrouw. Ik denk, oh, die hebben allemaal hele sterke vrouwen ook nog. En die zij hebben natuurlijk ver geschopt.
0: Ja, zeker.
1: Dus dat was, we hadden elke dag, het was een hittegolf. We hadden elke dag 3 à 4 modellen. Dus ik kwam met pakken tekeningen op de Rietveld en ben toen ook gelukkig meteen aangenomen.
0: En toen ben je aangenomen. Ja, ja, maar inderdaad, daar hoort deze muziek bij.
1: Ja,
0: ja, mooi. Ik ben ook Roxy Music fan.
1: Ja.
0: Ook al jaren, inderdaad. Draai het nog steeds, ja. Hey, en je bent natuurlijk beeldend kunstenaar. Ik heb je uitgenodigd naar aanleiding van de expositie Zonder Titel, hè, in Kranenburg. Daar gaan we zo even over praten. Ja, maar je komt uit een kunstenaarsfamilie dus, blijkbaar.
1: Nou, eigenlijk zijn het muzici.
0: Ja?
1: En van origine heb ik ze pas leren kennen naar het IJzeren Gordijn. Toen mocht ik in 89 er pas naartoe. Mijn moeder is toen met Honecker en zo gaan dansen op straat toen die weg was. En ik ben toen pas jaren later heb ik een tentoonstelling gehad in Gotha, in een Steueraanwaltingsbildungszentrum, een belastingkantoor. Voor heel groot, waar de minister van Financiën kwam het openen. Nou, dat was natuurlijk voor mij geweldig, want dan zag ik mijn familie voor het eerst.
0: Ja, dus echt Oost-Duitsland hebben we het over dan.
1: Ja, en dat zijn boekbinders van oudsher, dus vanuit de 18e eeuw. En mijn grootmoeder heeft van de kleurleer van Ite gehad.
0: Ja,
1: in Bauhaus.
0: Ja. Ja.
1: Dus voor mij was het gewoon, ben ik mee opgegroeid en muziek ook. Met mijn moeder speelde klassiek gitaar. En dat bleek, we hadden een gartenhuis waar we toen ook zijn geweest in Weimar. En toen kwam mijn hele familie en die zijn allemaal concertmuzici. Een jongetje van 5. Fidelin, ik weet niet meer precies hoe die heet, maar die was 5 en die speelde al viool. En voor mij was het echt zo van, kennen ze die familie Lutti? Riep ik op straat, ik voelde me eindelijk thuis.
0: Oh ja, dat was echt thuiskomen voor je.
1: Ja, dat was ineens grafici en ja, dat is zijn begrip hier, want ze hebben de oudste boekbinderij van Europa daar.
0: Ja, heb jij altijd afgevraagd waar dat dan vandaan kwam?
1: Als kind of als
0: tiener?
1: Nou, heel grappig als je denkt aan overgeërfde eigenschappen. Ik geloof best wel dat je dus een natuurkundige hebt die een beetje met het metafysische bezig was. Die zei dat je niet alleen eigenschappen overerft, maar misschien ook kleuren en landschappen. Want ik zat op een gegeven moment, hadden wij Antikraak jarenlang een galerie in Amsterdam, waar nu Reflex zit of gezeten heeft tegenover het Rijksmuseum. En toen kwam iemand binnen en die wees je op een landschap. En toen was ik nog nooit in Weimar geweest. Die zei tegen mij, die Zwarte Kat uit Weimar. En ik vond het zo eng. Hij wees op mijn landschap van, ja, dat komt uit Weimar. En ik denk, nou, misschien erf je ook nog wel landschappen in je geest over. Ja, je weet het niet.
0: Je erft DNA eigenlijk over. Hè?
1: Heel raar.
0: Ja, en ja. Vorige week of een aantal weken geleden kwam ook in de krant, denk ik, of was dat een van de televisieprogramma's, dat je ook trauma's overneemt. Hè?
1: Helaas.
0: Ja, helaas. Ja, maar ook wel de goede dingen natuurlijk, ja. Maar ook dat, ja. Ja.
1: Nou, ik herken altijd, dat vertel ik ook in dat andere interview, van ik ben ongelooflijke wilde bras, nu nog steeds. Mm-hmm. En bij mij gaat ook altijd alles kapot. Of weet ik het, waait kapot. Of jassen. En mijn overgrootvader, die speelde viool op de poesta. En die was op wanderschaft voor dat gilde te leren. Dan kreeg je zo'n kostuum. En dan schreef hij van, ik heb weer geen geld. En mijn jas is ook stuk. En dan zei die man van, zijn vader zei dan van, ich hab hem getragen, dein Vater hat hem getragen. Und waarom moest je jetzt bij dir wieder kaputt gehen? Ja. En ik denk, oh, ik herken mezelf.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Misschien erf je dat wel over.
0: Ongetwijfeld.
1: Ja, ik vond dat heel leuk.
0: Maar je hebt toch eerst de mensendiekopleiding gedaan. Ja. Dat vertelde je net. Ja, hoe kwam dat?
1: Nou, ik was zelf heel vaak geopereerd. Uh-huh. En nu ook weer een nieuwe heup. Maar toen dacht ik van, nou, ik wil iets voor mensen betekenen in mijn leven. En die psychische kant vond ik ook de leukste kant eigenlijk. En toen heb ik op neurochirurgie gewerkt. En dat vond ik heel zwaar. Weet je wel, ik deed een ruimte open en niemand kon meer praten. Dat zullen ze nu anders doen, waarom auto-ongeluk? En dan ben je 20 en dan denk je, nee, dit wil ik niet. Dit vind ik gewoon te zwaar.
0: Ja.
1: Ik wilde altijd als schilder iets vrolijks. Maar ik help nu nog vaak mensen. Ik heb ook heel lang een luisterlijn gedaan en zo voor mensen. Dus. En nu ga ik iemand met een achterstand tot de arbeidsmarkt voor Inner Circle ga ik opleiden. Die heeft fantastisch talent, dat meisje. En die ga ik lesgeven. Dat vind ik een uitdaging.
0: Ja, mooi.
1: Ja,
0: ja dus, goed om te horen ook. Ja.
1: Ik denk, op een bepaalde leeftijd wil je. Ja. Dat schijnt ook iets met genen te maken. Met vrouwen die willen dan je kennis uit gaan dragen. Eigenlijk een soort heksenwijsheid, hè? Of
0: ja, uiteindelijk is het natuurlijk denk ik wel goed dat je je kennis kan overdragen.
1: Ik hoop het. Ja. Gaan we zien.
0: Ja, ja.
1: Jij doet het al.
0: Ja, zeker. Jij geeft al jaren lessen. Dus, al ruim 35 jaar wat dat betreft. Ja,
1: dat is ook heel leuk. Maar dan kom je zelf heel weinig aan het schilderen toe. En dat ik heb altijd geluk gehad met mijn ex-man, zullen we maar zeggen, dat wij jarenlang reizen hebben gemaakt en dat iedereen nu na zijn 67ste doet. Uh-huh. Maar hebben wij altijd gedaan, Egypte gewerkt, Frankrijk heel veel. En dan bracht ik één keer per jaar naar een aantal galeries mijn werk. Ik was een geluksvogel. En vooral in de jaren 90 lag ik op het strand en dan belde iemand weer voor een schilderij en dan hing er hier weer een briefje van 100 uit. Ik denk, ach, waarom zou ik me haasten? Ja. Overal was geld, boeken, in alles te vinden op Koninginnedag. Nou, voor duizenden euro's verkocht je of zo. Maar die tijden zijn er natuurlijk
0: die zijn er niet meer.
1: Nee.
0: Je hebt natuurlijk ook het kunstklimaat zien veranderen.
1: Enorm.
0: Ja. Wat is voor jou de grootste verandering geweest?
1: Nou, na 2008, hè, was gewoon. Toen hadden mensen op hele grote ogen gezet op de kunst. En brachten ook heel mooi werk, vond ik. Maar toen was het een enorme crisis. En wij zijn ook nu weer dan de eerste van waar mensen dus, net als met de muziek, denken op gaan bezuinigen.
0: Ja.
1: Van angsten ook. En toen waren er echt mensen die hadden hele industrieterreinen afgehuurd. En grote tentoonstellingen gedaan. Nou, die gingen allemaal failliet.
0: Ja. Ja, is het
1: is een ramp.
0: Het is wel iets verbeterd sinds natuurlijk, hè, maar het is nooit meer zoals voor die tijd. Hè?
1: Nee, want dat was ook booming, zo werd verteld. Mm-hmm. Begin van dus een Salzburg. En daarna ben ik Rietveld avond gaan doen. En daarna dagopleiding. En nog heel veel erbij. En beeldhouden en schilderen. Grafiek lag me nooit zo. Daar moet je echt zo'n pietje precies voor zijn. Mm-hmm. Maar ik heb echt van Anton Martino en Jans Hierhuis allemaal heerlijke Cobra-schilders. En Kirkeby ook. Dus dat vrije schilder heb jij me gezien, mijn schilderij in Kranenburg.
0: Ja.
1: Dus ik kom nu weer een beetje terug naar het abstracte.
0: Ja, toch wel.
1: Ja.
0: We gaan zo meteen even verder praten hoor, over je werk. Je hebt natuurlijk ook je platenkast meegenomen. En we gaan zo meteen luisteren naar Rod Stewart. En dan vragen we altijd, waarom Rod Stewart? Bepaalde tijd ook voor je?
1: Ja, toevallig was hij gisteren op de radio.
0: Ja?
1: Ja, ook jaren 80. En,
0: zeker.
1: Ik weet, ja, dat rauwe geluid vond ik eigenlijk zo mooi. Een beetje romantisch toch ook wel.
0: Absoluut.
1: Ja?
0: Ja, absoluut. We gaan luisteren naar de Female Wanted.

0: Stewart, uitgekozen door Dorrit. Fimo Wanted. Grijs gedraaid, zei je net. Ja. We praten over je werk natuurlijk, Dorrit. Welke thema's heb je zo al
1: nou,
0: in je werk? Een rode draad in
1: ja,
0: je werk?
1: Ja, de Fimo Wanted dus. Identiteit van de vrouw eigenlijk. Ja. Van, het is altijd zo'n zoektocht als je een jaar of 20 bent van welke kant ga je op. En toen ben ik met schoenen begonnen met mijn eindexamen. Dit was mijn schoonmoeder, zo'n grote laars. En daarna heb ik allemaal elegante rode schoenen gemaakt. Die hebben in de hoogovens gehangen. Want dat hadden de mannen daar uitgezocht. Er was geen vrouw in die tijd die daar werkte. En toen kreeg ik mijn galerie in Utrecht. Waar ik echt 15 jaar minstens van mijn... Nee, 40 jaar van bestaan heb echt. En ik maakte alleen maar rood werk. Toen werd ik ineens internationaal bekend in Frankfurt. Een galerie uit Londen van Camden Lock. Die wilde me hebben. Die had al overal in de wereld een atelier gehuurd. Maar dan moet je het succes aan kunnen. Mm-hmm. Dat is net zo goed als iemand zegt van wil jij morgen bankdirecteur worden?
2: Ja.
1: En ik heb een paar stomme fouten gemaakt. Kierkeby had mijn docentschap aangeboden in Düsseldorf.
2: Ja.
1: Van jij blijft toch zeker met je werk? Toen ging er liefde voor. Iemand die niet in Oostenrijk wilde blijven met een Joods verleden. Ik dacht, nou, die is zo ongelukkig, daar moet ze weg.
0: Ja, dat begrijp je.
1: Ja. En de tweede keer dus met van... Nou, ik wilde niet mijn hele leven rode schilderijen maken. Ja, misschien nu wel. Weet je, je weet het niet. Maar, uiteindelijk kwam die man ook terug met mijn doeken opgerold in de auto. Dacht ik, nou, dan is het toch ook niet zo'n succes. Mm-hmm. Maar toen hing ik wel met Koetmensen en alle bekende beeldhouwers in een beurs in Frankfurt. Dus dat was wel heel spannend allemaal.
0: Ja, maar de rode draad is wel altijd de vrouw.
1: De vrouw en ook landschappen. Dus een beetje, Sander van Stewart draaien. Een beetje het romantische.
0: Ja, toch wel.
1: Ja en ik werk heel graag buiten. Pastels maken. Olieverf. Ik heb een tijdje in Frankrijk gewoond. Dus heb ik alle Franse landschappen gemaakt die je maar kon voorstellen. Ik wilde gewoon het licht pakken. Mm-hmm. Dat heeft me heel veel jaren gekost om dat te begrijpen. En met pastel, dan heb ik echt vanaf mijn... 17 of zo, om die techniek, die vond ik zo moeilijk.
2: Ja.
1: En dat kan ik nu gewoon heel makkelijk.
0: Dat is ook wel een moeilijke techniek.
1: Ja, pastel
0: zeker.
1: Vind ik heel moeilijk.
2: Ja.
1: Aquarel heb ik geen geduld voor.
0: Ik ook niet.
1: Oh, jij ook niet?
0: Nee, gelukkig.
1: Nee? Jij doet gemengde techniek?
0: Ik schilder voornamelijk met acryl, maar ook wel gemengd inderdaad.
1: Ja, en leuk.
0: Ik maak collages, maar met aquarel...
1: En daar hebben we ook het klimaat er niet voor.
0: Nee, maar ik heb niet... Het vindt ook al vaak zo tuttig. Heb jij dat ook?
1: Ja.
0: Dat hoeft niet, hè, trouwens. Maar,
1: nee. Ja. En wat ik heb op een gegeven moment mijn atelier buiten de stad gehad. Een oude caravan. En er was een kiezelgrond. Toen heb ik zelf eitempera gemaakt op mijn eigen manier. Dat er ook stukjes door de wind van het ei er nog op bleven zitten. En dat ik het weer afhaalde. En toen ben ik waterlelies. Want ik denk dat je altijd... Ik weet niet hoe jouw atelier eruit ziet. Je neemt de omgeving in je op. Als mm-hmm. het dus alleen maar watergebied is, ga je gewoon mm-hmm. water schilderen.
2: Ja.
1: Alles wat in je omgeving is, pak je.
0: Ja, je neemt het mee, hè?
1: Ja, ik heb nu een prachtige tuin in Amsterdam, in Duivendrecht. Nou, daar zit ik. Het is ongelooflijk groot. 300-400 meter. Vierkant. En daar ga ik elke dag, denk ik, oh, er komt weer een bloem uit. Laat ik een mooi abstracte tekening van een bloem maken. Dus... Je zoekt het eigenlijk dichtbij.
0: Ja, het is wel... Ja. Als ik naar je werk kijk, is het niet precies... Het is niet... Nee. Het is wel... Er zit emotie in, er zit
1: kleur
0: in, er zit beweging in. Het doet, hè? Het is wel monumentaal bijna ook, hè?
1: Ja, ik heb monumentaal in architectuur gestudeerd mm-hmm. Op de Rietveld. En toen heb ik bij Kierkeby enorme doeken gemaakt, dus in het buitenland... En ik heb ook het kasteel van Loek Winter ingericht met schilderijen. Dat soort monumentale opdrachten heb ik wel gekregen, ook in Antwerpen. Dan had ik op een gegeven moment een meubelmaker of een timmerman verliefd op mij. Was slordig had ik het schilderij, helemaal schuin. En hij had ook een schuine lijst gemaakt. Nou, toen kwam van een bedrijf kwam iemand van, nou, hoe kan u dit nou afleveren? Dus toen heeft mijn ex-man dat heel erg snel in orde gemaakt. En toen kreeg ik bij computersupport mocht ik zijn hele huis inrichten.
0: Ja.
1: En dat soort dingen. Als je iets netjes doet, hè, voor een bedrijf, dan... Nou, ik heb heel veel van bedrijven geleefd. Net zoals heel veel andere mensen. Bank, de Triodosbank, alles. He, het was booming.
0: Mm-hmm, ja. Maar dat grote gebaar is er altijd wel ingebleven?
1: Op mijn monumentaliteit.
0: Ja,
1: ja, daar ben ik wel specialist in. Ik ben ook wel eens getest of zo, binnenhuisarchitectuur. Mm-hmm. Ik heb nou die tuin, ik maak daar ook met enorm veel lappen en structuren... maak ik daar een ruimte van. Ik vind het heel leuk. En dat leerde je ook dan bij Bouke Eilstra... dat je dus van een split level moest je dan kijken... of een schilderij van alle kanten interessant was.
0: Ja.
1: Maar als kind ben ik alleen beeldhouwerster geweest. Dat wil ik weer eens gaan oppakken. Want ik vind het ook heel leuk om dus sculpturen te maken. Maar die heb ik op een gegeven moment allemaal weggedaan van stof. Want ik kon ze niet bergen. Ja. Ik weet niet of jij dat hebt. Maar dat...
0: Nou, soms je atelier die pijlt soms uit van het werk. En dat moet je dan nodig eens kwijt, inderdaad. Ik ben geen beeldhouwer, maar ik snap het wel.
1: Ja, ik vind het leuk. Toch? Installaties.
0: Ja. Dat wel, sowieso. Dat
1: heb ik op een gegeven moment gemaakt van oude parasolen. Want ik zat daar in het Groene Hart met twee caravans. En als het dan warm weer was, dan maakte ik dus die ondergronden. Op die kiezelsteen staat ook op mijn website. En dan liet ik het drogen en dan ging ik er een beetje Japans-achtig op werken. Dat doe ik nog steeds heel minimalistisch nu ook.
0: Ja. Is het wel veranderd in de loop der jaren? Of heb je eigenlijk altijd wel...
1: Het verandert steeds.
0: Ja, toch wel.
1: Ja, enorm. Ja, ja. Want ik heb nu tijdens de corona... kon ik nog net een rol stucadoorspapier naar binnen vissen. Echt met ijs en sneeuw. Ik denk, oh, blijf binnen. Ik denk, oh, ik heb geen papier, niks. Ik pak die rol en daar heb ik 5 jaar op gewerkt.
0: Ja, ja.
1: In een oud klooster midden in de stad. En toen had ik gelukkig het boek van Hofker. Want ik zit nu ook in de tuin met een monument van Marie Hofker.
0: Mm-hmm.
1: En dat is de Indonesiërs schilder. En die werkt heel verfijnd. Ik zit ook in een Balinees orkesten.
0: Ja, want jij speelt gamelan onder andere.
1: Ja, heel moeilijk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, hoe ben je daar nou opgekomen dan?
1: Nou, toevallig was ik die dansers aan het tekenen. Door iemand uit Ruigoord die ik kende. Die zei, kom toch eens mee, kom die dansers tekenen.
0: Ja.
1: Toen was er een workshop na. En dat was onder leiding van Kees Rot, broer van Jan Rot. Nou, een hele bijzondere man. En... die zei, jij blijft toch zeker, want we hebben niet genoeg spelers. Het is net als met de jazz. Zo van, je speelt 1 dag of 20, je moet gewoon meedoen.
0: Ja, precies. Maar wel een moeilijk instrument.
1: Enorm. De gong en ook nu Aziatische fluit. Ik heb ook heel veel aan zang gedaan. Dat is echt de familiekant, denk ik. Bij Frederik Voorn hebben we een kamerkoor gehad. Maar heel veel koren zijn en heel veel dingen zijn opgehouden na corona.
0: Ja, jammer.
1: Vond ik heel erg.
0: Ja, zeker.
1: Ik vond het een hele moeilijke tijd, corona. Maar ik heb heel hard gewerkt.
0: Ja.
1: En die tekeningen heb ik pas in Artie...
0: Dat was wel het voordeel. Dat was ook het voordeel van coronatijd. Hè? Dat je gewoon in je atelier wel gewoon aan het werk kon.
1: Ook?
0: Ja, absoluut. Want je hebt geen... radio hadden we wel trouwens. We mochten hier komen. Want we zijn toch wel een soort van nuttig iets.
1: Oh, wat leuk. Wat goed.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Maar in je atelier gewoon zijn, zonder dat je opdrachten, exposities... dat gaf ook voor mij heel veel ruimte.
1: Ja, ik kan me voorstellen als je altijd lesgeeft.
0: Ja, toch?
1: Maar het lijkt me dat dit booming was dan, radio.
0: Toen hebben we elke week uitgezonden, inderdaad.
1: Spannend.
0: Toen hebben we ook een boekenprogramma erbij gedaan. Want je mocht gewoon doorgaan.
1: Ja.
0: Ja. Maar voor jou was het een moeilijke tijd.
1: Vond ik wel. Want heel veel mensen die ik heb geen gezin en je bent op jezelf aangewezen. Je kan nergens naartoe. En het is ook een beetje zo gebleven, vind ik, de tendens in de maatschappij. Dat mensen een beetje op zichzelf zijn geworden, merk ik.
0: Zeker.
1: Het is veranderd.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: En nu is het überhaupt een beetje commercieel. Alle galeries. Het is misschien ook sinds die tijd ook veranderd.
0: Ja.
1: Dat weet ik niet. Maar het KCB is natuurlijk fantastisch.
0: Het KCB is er nog steeds. We gaan zo even over KCB hebben. We gaan nog even naar muziek weer. Want je hebt Santana uitgekozen.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook wel echt een goede, opzwepende...
1: Heerlijk.
0: Goeie muziek. We gaan naar Dawn Go Within van Santana.

0: Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet.
1: Van 19 juni tot en met 13 september werk van fotograaf Ed van der Elske in Rijksmuseum Amsterdam. En tot en met 21 juni werk van Chris van Beem, Joke Konijn en Jurjen Ravensoort in Galerie de Kapberg in Egmond aan de Hoef. En dan tot en met 28 juni zonder titel de expositie van de KCB-leden in Museum Kranenburg. En ik praat daar zo meteen nog even verder over met Dorrit. En dan ook de hele maand juli werk van Anne Koster in Kruithuisje in Alkmaar. Tot en met 30 augustus de mooie tentoonstelling Flowers Forever in Kunsthal Rotterdam. Tot en met 13 september Gestel en de Smet in Stedelijk Museum in Alkmaar. En dan als laatste tot en met 25 oktober historische influencers van Bergen in het museum Het Sterkenhuis in Bergen. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: Dat is Julie en Claire met This Melody, uitgekozen door Dorrit. Maar ik praat eerst met Ivan Borgstein van het Dichtersfestival Bergen. Goedemorgen, Ivan.
1: Nou, goedemorgen, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Dat jullie Julie en Claire hebben uitgekozen. Ik kom namelijk net terug uit Frankrijk.
0: Dus oh, echt waar?
1: Heel toevallig, ja, heel
0: nou, wat leuk. Ja, ja dat, is, dat hoort er toch bij, hè?
1: Ja, een beetje wel. Hè. Beetje
0: ja. Wel. Ja. Hey, ja. We praten even over het Dichtersfestival. Ja. Dat begint morgen, 13 juni.
1: Ja, morgenavond.
0: Wat is het voor festival, Dichtersfestival? Maar wat voor festival?
1: Het komt eigenlijk, ik ben de voorzitter van het Roland Hots Fonds. En we hebben één keer in de drie jaar hebben wij een grote poëzieprijs van 10.000 euro. En dat is altijd een heel groot gedoe, altijd in de Ruïnekerk. Dat is altijd met heel veel mensen en heel veel publiciteit en hartstikke leuk. En dan is het weer twee jaar stil. En toen dachten we eigenlijk vorig jaar van, goh, ja, dat is toch wel jammer. Dan hebben we twee jaar laten we eigenlijk niks van ons horen. Laten we eens iets leuks organiseren. En toen dacht ik, ja, wat kunnen we doen? Roland Hots was natuurlijk een hele beroemde dichter.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk, ja, dan is het leuk om dat wij eens een poëziefestival gaan doen. Om eens te kijken of het leuk is. Dus dat hebben we dus vorig jaar gedaan. En dat was echt een reuze succes. Mensen waren zo enthousiast. Toen dachten we, nou ja, we gaan er maar een traditie van maken. Dus we gaan het nu voor de tweede keer doen.
0: Ja, en het heet Holst op het Hof?
1: Holst op het Hof, ja. Ja, klopt. Hij liep daar natuurlijk vroeger veel rond. Hij woonde op de Nesdijk. En hij maakte veel wandelingen, onder andere langs de Oude Hof. Ja, vandaar Holst op het Hof hebben dat gedoopt.
0: Ja. Ja, en jullie hebben toch een behoorlijke lijst met dichters weten te strikken.
1: Ja, ik ben ontzettend trots op dat we twee dichters des Vaderlands hebben.
0: Ja.
1: De voormalige dichters des Vaderlands, Babs Gons. Die heeft toevallig in januari een maand in het Holsthuis gezeten.
0: Mm-hmm.
1: Schrijvers mogen daar een maand lang logeren om te schrijven aan hun nieuwe werk. En ze heeft daar een aantal gedichten gemaakt. Die ze hopelijk ook gaat voorlezen, dat weet ik niet. Ingmar Heinze was dichter des Vaderlands een paar jaar geleden. Dus we hebben twee voormalige dichters. En hebben nog Marjolein de Vos, waar ik ontzettend fan van ben. En voor de vrolijke noodtet van Lieshout.
0: Ja.
1: En we hebben Simone Atangana Bekono. Dus ja, echt een top. Toplijst, echt heel fijn.
0: Ja, zeker. Ja, want ik zag inderdaad in de top 10 dat zij Atangana Bekono staat nu gewoon ook weer met een nieuwe boek op, in de top 10.
1: Ja, het is echt geweldig. Ja, we zijn heel blij. Ze vinden het allemaal heel leuk. Vorig jaar was het zo'n groot succes dat die dichters hebben onderling ook allemaal contact. Hè? Weet je, die komen elkaar op allerlei festivals tegen. En daar wordt natuurlijk over gesproken van, god ja, we waren in Bergen en het was nog wel leuk. En dan krijg je toch een bepaalde goede naam. Dus ik hoefde maar te bellen en zei, nou ja, leuk, Bergen, we komen.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Nou, goed. Ja, en dan verder hebben jullie nog een optreden.
1: Ja, we hebben de muziek, vorig jaar hadden we ook muziek erbij, dat gaan we nu weer doen. We hebben een sopraan, Krila Kraal, die fantastisch mooi zingt. Die wordt begeleid door een gitarist, Nicolas Ploerde. En die zingen veel liederen van Lorca en van Fauré. Het past natuurlijk naadloos in het programma.
0: Ja.
1: Ja, het wordt heel mooi. Ja.
0: En dat gaat er tussendoor, dus de dichters treden op? Ja, precies.
1: En er is natuurlijk een pauze en na afloop gaan de dichters allemaal signeren, want de boekhandel is aanwezig, dus een grote boekentafel. Dus kunnen mensen een bundel laten signeren.
0: Ja.
1: Dat is hartstikke leuk. En een beetje nakletsen, het is altijd heel gezellig.
0: Ja, mooi. En dat begint morgenavond om 8:00?
1: Het begint om 8:00, ja. En er zijn nog kaarten beschikbaar, die zijn aan de deur ook te koop. Ik denk dat om 7:30, weet ik niet helemaal, ik dacht om 7:30 gaat de kaartverkoop open. En de entree is €25.
0: Mooi.
1: En dat is op de Eeuwige Laan, het Oude Hof.
0: Ja.
1: Mensen kennen het waarschijnlijk wel.
0: En kan het online ook nog?
1: Het kan ook nog online bij Blooming, wearblooming.com. Daar hebben ze een agendaatje staan en dan kun je kaarten bestellen bij Holst op het Hof.
0: Ja.
1: Kan op twee manieren. Ja.
0: Ja, en je bent voorzitter, hè, van het Dichtersfestival ook. En ook van het Roland Hots Fonds dus.
1: Ja, van het Roland Hots Fonds, ja.
0: Ja.
1: Nu al een jaar of
0: en wat zijn precies jouw taken bij het fonds?
1: Nou ja, als voorzitter hoef je, als je een goed bestuur hebt, hoef je heel weinig te doen. Dat is voor van de voorzitter.
0: Ja.
1: Nee, je moet wel een beetje dingen, nieuwe ideeën aandragen, maar doen we met z'n allen. Hè. Het is niet een. Dit hele festival. Ik doe maar een heel klein beetje, maar er zijn heel veel andere mensen eromheen die allerlei dingen organiseren. Dus het is echt niet iets wat ik helemaal alleen doe. Dat zou ik helemaal niet kunnen.
0: Nee, maar een goed team wat dat betreft.
1: We hebben een ontzettend goed team, ja, daar ben ik heel trots op. En, ja, het fonds is natuurlijk ook hartstikke leuk, want er zijn heel veel mensen die ook gelukkig hebben donateurs. En dat moet ook haast wel. Want je moet zo'n huis moet je toch onderhouden. En ja, dat is allemaal best wel duur. Dus we zijn altijd heel blij met onze leden. Aandeelhouders zijn gewoon echt leden.
0: Ja, en je kunt. Ja, en je kunt als kunstenaar, ook als maker, nog steeds wel een subsidie bij jullie aanvragen.
1: Zeker. Ja, zeker. Ja, we hebben een subsidiefonds. Er moeten allemaal mensen die een link met Bergen hebben. Mm-hmm. Dus zeg maar de kunstenaars, die kunnen een aanvraag doen voor materiaalfonds. We hebben een materiaalfonds. Dat is dan maximaal €500. Maar ook als er activiteiten zijn door andere organisaties die geld nodig hebben. Dus nu bijvoorbeeld loopt er een project met een filmproject. Of Simeon ten Holt, maar dat is nog heel vaag. Daar zijn ze nu over aan het nadenken. Maar er zijn ook mensen die iets organiseren. Een theatervoorstelling of ergens een voordracht willen doen. Of een boek schrijven zelfs. Die iets willen dat we een beetje mee sponsoren. Doe ook met alle plezier. Daar hebben we ook een fonds voor. Dus dat doen we ook. Ja.
0: Ja, goed om te horen. Ik herhaal het nog even. Morgenavond dus Dichters op het Hof, hè?
1: Holst op het Hof.
0: Ja, het begint morgenavond om 8:00 en er zijn nog kaarten verkrijgbaar.
1: Er zijn nog kaarten verkrijgbaar, ja. Hartstikke leuk.
0: Dankjewel en veel succes morgen.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, dag.
1: Dag.

0: Lindsay de Pol met Dancing on a Saturday Night, uitgekozen door Dorit. Dorit, we zijn wel al behoorlijk ver in het programma gekomen natuurlijk. We hebben het helemaal nog naar jou zonder titel gehad. De tentoonstelling nu bij het KCB, hè? Nog te zien tot en met 28 juni. Het heet Zonder Titel, jij doet ook mee. Met een werk natuurlijk van jou, hè? Ja. En zonder titel is het natuurlijk is een tentoonstelling waarbij mensen werk konden aanleveren zonder titel, hè? Dat is het eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja. En wat heb je aangeleverd?
1: Nou, eigenlijk een schilderij van mijn wilde tuin waar ik in zit. En op een gegeven moment ik kijk uit op een enorme grote moestuin. Dat tuinencomplex is het mooiste van Nederland. En als de zon er doorheen schijnt, door die rode bladeren van bieten, nou weer dat rood. Dus heb ik een behoorlijk abstract schilderij van gemaakt. Ik kwam er eigenlijk niet uit. Maar misschien ga ik er ook weer aan verder. Want dat zei Kirkeby altijd. Dat was een Cobra-kunstenaar die zei: een schilderij is nooit af. En nou, dat vond ik helemaal in die tijd dat je dan geen grond onder je voeten kreeg. Van een schilderij nooit af. Weet je, allemaal filosofische dingen. Maar dat is wel zo. Je kan een schilderij na een jaar weer oppakken.
0: Ja.
1: Maar ik hang heel mooi pontificaal nu bij die tentoonstelling. En het museum is natuurlijk een fantastisch museum.
0: Ja, zeker. Ja, de KCB, de kunstenaarsvereniging, zit natuurlijk in Museum Kruidenburg. Hè, al jaren 10 natuurlijk, hè, vanaf het begin.
1: Langer,
0: hè? Ja.
1: Ja.
0: Vanaf de opening van het nieuwe museum eigenlijk. Ja. Ja. En hoe lang ben je al lid van het KCB?
1: Volgens mij ook al 20 jaar.
0: Ja. Ja.
1: Hoe lang is dat in de villa? Want dat was zo'n vooruitgang.
0: Ja, het zat eerst natuurlijk op het plein.
1: Ja.
0: Maar je hebt natuurlijk ook wel, je bent al veel langer lid, dus je hebt het plein ook meegemaakt.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja. Ja, fantastisch ook hoor.
0: Ja, ja.
1: Want deed Erik daar de kunstuitleen en dat liep ook geweldig.
0: Ja, en nu inderdaad in Kranenburg, een fantastische plek. Is jouw werk vaak zonder titel? Of is dit
1: eigenlijk niet zo vaak. En ik liep, omdat ik suppose was deze week, langs een hoop schilderijen. En dan hadden mensen toch nog een titel, zag ik uiteindelijk.
0: Ja, oh, wat grappig. Toch wel. Ja.
1: Ja, want anders was het ook, ja, ter verklaring. Ik weet even niet haar naam, maar er was iemand, dat vond ik heel fascinerend. Ik heb zelf zo'n oude caravan gehad. Die had iets met oude caravanramen gemaakt. Met,
0: ik heb de folder voor me liggen, maar ik zie het even niet zo heel snel. Maar goed, maakt ook niet uit. Maar je kan eigenlijk altijd inschrijven op zo'n tentoonstellingen.
1: Ja.
0: En dan wordt je werk uitgekozen en dan wordt het ingericht voor je.
1: Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel abstract werk, ben ik weer een beetje begonnen. Dus ik vond het wel heel spannend. En nou, natuurlijk een eer dat dat ik daar helemaal voor aan hang en dat jij me nu gekozen hebt.
0: Ja, nou ja, goed. Dit is ook al belangrijk natuurlijk om kunstenaars aan het woord te laten. Heel ook leuk. In het radioprogramma, ja.
1: Ja,
0: ja, het is goed om even te zeggen, want we bestaan natuurlijk 20 jaar. Hè, dit programma bestaat 20 jaar. En volgende week hebben we een jubileumuitzending. En dan gaan we 3 uur achter elkaar uitzenden met zo'n 18 gasten die de afgelopen 20 jaar in het programma geweest zijn. Dat wordt wel een marathon voor André en ik. En dan hebben we 3, 4 mensen tegelijk. En dan gaan we wisselen per half uur. Maar voor jou inderdaad, want je bent ook wel eens eerder natuurlijk geïnterviewd. Maar voor deze tentoonstelling zonder

0: titel is het natuurlijk ook wel belangrijk dat het KCB gewoon wel een beetje in the picture blijft, hè? Op die manier.
1: Ja, ja, nou ja, ze organiseren natuurlijk met heel veel vrijwilligers. Ja. En nu ook in de herfst doe ik mee met een tentoonstelling in de Minnenhalle voor de kunsttiendaagse.
0: Ja.
1: Ik heb heel veel tentoonstellingen. Ik ga ook weer de Hortus een tentoonstelling doen, september, oktober. Is een beetje hier in Noord-Holland gericht.
0: Ja, je hebt wel je roots. Je hebt je roots in Amsterdam, maar wel
1: hier in een berg gewoond.
0: Ja, ja. Maar je bent ook lid van Arti in Amsterdam, de kunstenaarsvereniging.
1: Ja, ook al vanaf de Rietveld tot ik klaar was. Ja, fantastisch. Ja, heel leuk.
0: Ja, wat brengt zo'n kunstenaarsvereniging jou?
1: Nou, dat is nu ook alweer een beetje dat ze veel meer gaan doen. En Woes van Haafden, die zit er nu. En ik heb van zijn vader les gehad. En die zegt van, nou, ik ga de museumwereld erbij betrekken. He, want Poelgriet doet ook heel veel.
0: Ja, Poelgriet in Den Haag.
1: Ja. Ja. En nu zijn ze weer. Ik heb net in een soort art space, een galerie binnen Arti geëxposeerd. En ze gaan toch wel weer meer organiseren voor kunstenaars. En boven is natuurlijk geweldig zijn de tentoonstellingszalen. En dat is ook veel voor jonge kunstenaars. Bijzondere tentoonstelling. En dan hebben wij één keer per jaar waar alle kunstenaars naartoe werken. De kunstsalon.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk de wintersalon. En dan krijgen we een hele leuke opening. Altijd leuk dansen en mooi werk kan je hangen. Want het is heel groot. Uh-huh. En natuurlijk beeldhouwers doen ook mee. En dat is eigenlijk een soort vast punt.
0: Precies, ja, die kan ergens naartoe werken.
1: Ja.
0: Je hebt contacten met elkaar.
1: Ja, nu heb ik ook een tentoonstelling bij de Kring. Dat is ook eigenlijk meer op media gericht, hè. En daar hebben ze dus ook in ieder geval een wand vrijgemaakt nu voor een tentoonstelling. Doe ik ook aan mee. Ik doe zoveel mogelijk mee. Beurzen vind ik erg duur om mee te doen.
0: Oh, zeker. Ja.
1: En vroeger, dus Utrecht bracht mij altijd. Mm-hmm. Dus ik hoefde nooit wat te betalen. Maar nu vind ik het gewoon.
0: Nee, het is niet meer te doen. Nee, hè? Nee, klopt.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
3: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat zeker nog wel enkele uren duren.
2: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
4: Wat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was, dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerst de plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
2: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen, als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzamia Herengewaard en Pizzamia Noord-Schermoude.

0: vrijdagavond, 12 juni 2026. Luisteraars en Siebzonderen, goedenavond. En natuurlijk een hartelijk welkom bij de live programmeringen van Radio 80. We zijn rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuiderduin in Emmerveldzee. Radio Studio 1 van RTV 80. En we zijn momenteel te ontvangen in de Kust- en Duistreek via Ziggo Digitaal Radio Kanaal 919. Via KPN Digitaal Radio Kanaal 1193. Momenteel in de Kust- en Duistreek via Ziggo TV Kanaal 44. En via KPN TV Kanaal 1493. We zitten met groot vermogen in de ether op FM 105.9. En wereldwijd kun je ons beluisteren, maar ook bezichtigen via www.rtv80.nl. Of dat niet genoeg is, we hebben een eigen RTV80-app. Heel makkelijk vinden in de appstore voor jouw Android en jouw Apple-telefoon. Ik zou zeggen, zoek hem op, download hem even en blijf natuurlijk afgestemd op deze zender. We worden op deze vrijdag, als het goed is, ook weer doorgeplucht door een aantal internetradiostations vanuit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Mijn hartelijke dank daarvoor. Ja, luisteraars die nog niet bekend zijn met dit radioprogramma, dit is gewoon Hollands tot 10 uur vanavond. Heel veel Nederlandse, maar ook buitenlandse artiesten vandaag aan de telefoon hier bij Radio 80 om hun nieuw gereleaste nummers te horen te brengen. Dus zeer zeker de moeite waard om te blijven luisteren tot 10 uur vanavond. Mijn naam is Herman van Kampen en we gaan starten.
1: Gewoon Holland. Jouw muziek. Jouw RTV 80.
0: Deze man had ik vorige week hier bij Gewoon Hollands aan de telefoon. De allernieuwste van Dinant Rutgers. Nou, bij jou uit de speakers. Ik wil de zon met jou zien.

0: morgen vrijdag de 12 juni 26, 2026 moet ik zeggen. Ja, Radio 80, dit is aflevering 318 van Gewoon Hollands. Ben je als juist ingeschakeld, een zeer bijzondere goedenavond. Je hoort nu bij jou uit de speakers dan de allernieuwste van Dinant Rutgers. Vorige week had ik hem aan de telefoon hier bij Radio 80 over deze nieuw gereleased single. Ik wil de zon met jou zien ondergaan. Als ik zeg de familie Fokkema, is dat niet onbekend bij dit radioprogramma op Radio 80. En ik heb nu aan de telefoon een van de jongsten van de Fokkema's en dat is Twan. Goedenavond, Twan.
1: Goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, Twan.
1: Dankjewel.
0: Je hebt weer een hele mooie nieuwe single opgenomen en gereleased.
1: Dat vind ik zeker ook zelf, ja, dankjewel.
0: Wat kun je allemaal aan de luisteraars van Radio 80 over dit nummer vertellen, Twan?
1: Het nummer Laat Me Zingen, mijn nieuwe single, ongeveer een week geleden online gezet, mm-hmm. uitgebracht. Geschreven door Jeffrey Heesen.
0: Ja.
1: Dus daar zijn we heel blij mee dat ik dat heb kunnen doen, want dat is ook echt mijn grote idool. En ja, wat moet ik er verder van zeggen? Ik ben super trots op het liedje.
0: Ja, waar heb je hem mogen opnemen, Twan?
1: Ik heb hem mogen opnemen bij Manfred Studio.
0: Bij Manfred Jong en Eilers?
1: Ja.
0: Zit er ook een videoclip bij?
1: Jazeker, die is ook op YouTube te zien.
0: Ja, waar heb je die opgenomen?
1: In het theater van Tilburg.
0: En welke productiemaatschappij heb hem geschoten dit keer?
1: Wat zei u?
0: Welke productiemaatschappij heb hem geschoten?
1: Ja, dat weet ik zo zelf niet uit mijn hoofd, om heel eerlijk te zijn.
0: Oké, geen probleem, want dan de mensen kunnen dat allemaal opzoeken op YouTube natuurlijk. Dat staat er allemaal bij vermeld.
1: Zeker.
0: Ja, Twan. Ik hou natuurlijk contact voor je volgende releases die gaan komen. En ik zou zeggen, kondig de single aan, we gaan hem te horen brengen.
1: Dat is goed. Hier is Twan Fokkema met Laat Me Zingen.

de allernieuwst gereleasde single van Tom Fokkema. Voor de kerst en duisterijk uit de speakers hier bij Radio 80 en verre verder buiten. Laat me zingen, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single. Als ik zeg de heer Justin de Wild, niet onbekend natuurlijk bij Gewoon Hollands inmiddels. Ik had hem in februari aan de telefoon hier bij Radio 80 over de single Turbio. Oh, wat doet die man het goed. 3 weken inmiddels nummer 1 genoteerd in de Nederlandse hitlijsten. Hij staat 8 weken genoteerd, waarvan natuurlijk 3 weken nummer 1. Ik ga hem te horen brengen voor je. Hier is Justin de Wild met Turbio voor de kust en duistreek op Radio 80.

0: toch een heerlijke plaats voor een vrijdagavond 12 juni 2026. Vandaag je luistert naar gewoon Hollands op Radio 80 en verre, verre buiten. Met nu natuurlijk uit de speakers bij jou de allernieuwste van Justin de Wereld, Hans Jurgio. Middels 8 weken genoteerd in de Nederlandse hitlijsten. Oftewel in de Nederlandse top 40, waarvan hij nu 3 weken nummer 1 genoteerd staat. Volgende artiest bij gewoon Hollands aan de telefoon. En dat is niemand minder dan Evert van Heugenvoort. Een goede avond, Evert.
1: Ja, een hele goede avond. En nogmaals, dankjewel dat ik iets eerder in de uitzending kon komen.
0: Ja, je zou eigenlijk in de 2 uur in de uitzending komen. Daar stond je gepland, maar je hebt zometeen een optreden, Evert.
1: Ja, ik ben me momenteel aan het aankleden en dan ga ik gelijk daarheen. Dus ja. Er was er eentje tussen gekomen, maar ik sta jullie nog heel graag te woord. Dus bij deze.
0: Waar ga je staan vanavond?
1: Roosendaal.
0: In Roosendaal. En waar kunnen de mensen jou vinden die daar in de buurt hangen?
1: Bij Café de Bolle.
0: Bij Café de Bolle.
1: Zeker.
0: Nou, Evert, ik hoef je verder niet te introduceren. Ik zou zeggen, kondig je single aan en we gaan hem uiteraard te horen brengen.
1: Ja, nogmaals, dankjewel voor het naar voren schuiven. Lieve mensen, veel luisterplezier met mijn nieuwe single Door Jou.

0: titel van deze nieuw gereleasde single.
1: Dit is RTV 80.
0: En ik heb nu aan de telefoon Jeffrey van Bennekom. Goedenavond, Jeffrey.
2: Goedenavond, Herman. Goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, Jeffrey.
2: Ja. Gezellig, hè. Altijd gezellig.
0: Wat heb je meegenomen voor de luisteraars dit keer?
2: Sorry, denk ik.
0: Wat heb je voor de luisteraars meegenomen, Jeffrey?
2: Ik heb Toppertje meegenomen.
0: Toppertje. Hoe ben je daar zo?
2: Het is een koffer.
0: Ja.
2: Het is een koffer en ik heb hem samen met Jeroen en Robert opgenomen. Opnieuw in een nieuw jasje gestopt.
0: Ja.
2: En hij is eigenlijk natuurlijk van Guillermo en Tropical Danny.
0: Hmm.
2: En ik dacht, ik ga hem nog een keertje oppakken. Ik vind hem veel te leuk en hij is lekker zomers.
0: Ja.
2: Een briesetje erbij natuurlijk. Dus helemaal top.
0: Dan zeg je Jeroen en Robert. De mensen die niet weten wie Jeroen en Robert zijn, dat is Jeroen Russen en Robert van Bredeveld.
2: Yes, klopt. Zijn mijn producers.
0: De grote man achter natuurlijk de hits van Tino Martin. Of van...
2: Ik ben heel erg blij dat ik met hun twee in de studio in mocht om dit liedje te maken. Heel erg leuk.
0: Kijk eens.
2: En dankbaar voor.
0: Wij houden zeer zeker bij dit programma contact, Jeffrey. En ik zou zeggen, kondig de single aan. En we gaan het horen.
2: Ja. Er komt zeker nog een single aan. Ik ben hartstikke druk bezig met Jeffrey van Haasje Rappie.
0: Ja.
2: En die jongen die is ook heel erg goed bezig. En hij is nu bezig voor mij met een liedje schrijven. Dus die zou heel snel hier achteraan komen eigenlijk. Ik wil zoveel mogelijk liedjes gaan uitbrengen dit jaar. En eventjes extra gas geven.
0: Jeffrey, wij houden zeer zeker contact. En neem het podium. We gaan de single draaien.
2: Super, dankjewel. Hierbij mijn nieuwe single, Toppertje.

0: Toppertje, dat is de nieuw gereleasde single van Jeffrey van Bennekom. We hadden hem aan de telefoon hier bij Radio 80 met nogmaals onze dank Jeffrey. En ja, we gaan natuurlijk binnenkort veel en veel meer van deze man horen. Ik had, als het goed is, een kleine 2-3 weken geleden Willem aan de telefoon van de Havenzangers over de single Het is nooit goed. Nou heb ik, als het goed is, Willem weer aan de telefoon. Goedenavond.
1: Ja, dat klopt. Goedenavond.
0: Ja, Willem. Welkom terug bij Gewoon Alles op Radio 80. Hoe loopt de single Het is nooit goed?
1: Nou, die single gaat nog steeds goed eigenlijk. Ik kan wel zeggen, het is nooit goed. Maar die plaat die doet het gewoon erg goed in de hitlijsten. Maar ook ja, overal. Het is gewoon, wordt opgepakt als een leuke plaat. En ik moet zeggen, daar zijn we blij mee. Je moet altijd maar weer afwachten. Hè.
0: En, in tegenstelling met jullie verwachtingen was het eigenlijk, Willem.
1: Ja, in eerste instantie denk ik, ja, zullen we dit liedje doen, zullen we het liedje niet doen? Nou, meerdere mensen zeiden, joh, nee, toch wel een lekker ding, ja, toch wel een lekker liedje om, als je hem hoort op de radio, ja, je wordt er vrolijk van.
0: Ja.
1: En het past ook wel een beetje, want er zijn natuurlijk heel veel dingen momenteel, ja, voor wie doe je het goed? Bijna is het nooit goed, wat je ook doet.
0: Laten we hopen dat Oranje het wel goed gaat doen.
1: Ja, dat hoop ik ook. Dus we kwamen tussendoor... waren we eigenlijk van... We hebben natuurlijk in het verleden altijd meegedaan met Oranje. Mm-hmm. En met Nederlands Elftal destijds nog een album opgenomen. Met Ron Brandsteder, het Nederlands Elftal, André Hazes, ja, noem het maar op.
0: Yeah.
1: En daar hebben we goud voor gehad toen destijds. En toen dacht ik, na die tijd hebben we ook altijd voetballiedjes gedaan. Dat waren wel die Hollanders, ja, noem ze allemaal maar op.
0: Dat bekende.
1: Alleen, toen dachten we van, hey, zullen we wel of niet wat doen? Je bent altijd een beetje afhankelijk van hoe ze voetballen. Maar het liedje Hand in Hand achter Oranje, dat was er eigenlijk nog. En toen dachten we van, ja, we gaan het gewoon wel doen, weet je. We gaan het gewoon weer meedoen. En ik zelf heb er wel een geloof in. Want in 88 begonnen we ook heel slecht aan de eerste wedstrijd. Volgens mij verloren we die van Rusland.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb er wel geloof in eigenlijk.
0: Laten we in ieder geval hopen dat de nieuwe single Oranje kampioen gaat aanslaan, Willem.
1: Ja, maar dat is denk ik ook wel een beetje inherent aan hoe goed onze jongens het doen. Als Koeman alle neuzen dezelfde kant op krijgt. En alle voetballers doen wat ze moeten doen. Maar ook een beetje voor elkaar willen knokken. En het af en toe niet erg vinden om op de bank te zitten als iemand anders beter is.
0: Ja,
1: als je dat als team kan volbrengen. Dan denk ik dat ze heel ver kunnen komen. En dat is natuurlijk ook onze single. Is daar wel van. Ja, daar ben je wel van afhankelijk. Want als Nederland eruit vliegt en het komt niet verder. Ja, dan is die Nederland. Die gekte is dan heel snel voorbij. Ook bij ons in dat kleine landje.
0: Ja. Willem, ik hou natuurlijk contact met jou. Voor volgende releases die komen gaan.
1: En ja, we hebben ze alweer klaar liggen hoor.
0: We gaan
1: veel doen en. Uiteindelijk natuurlijk werken we toe ook naar volgend jaar. Maar goed, een tipje van de sluier ga ik toch doen.
0: Ja.
1: 50 jaar, het merk de Havenzangers bestaat volgend jaar 50 jaar.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk, ja, waar is die tijd gebleven? Maar het is snel gegaan. Maar daar gaan we nog hele bijzondere dingen mee doen. Leuke dingen, mooie dingen. Live met band weer het land in. Nou ja. Dus er komt nog heel wat aan. En dank jullie wel weer voor de tijd voor deze single. Hè. Oranje kampioen, hè. We gaan het doen.

0: Oranje, kampioen. We hadden Willem van de Havenzangers aan de telefoon hier bij Radio 80... om alles te vertellen over deze nieuw gereleasde single. Oranje kampioen. En ja, Willem zei het al, er gaat binnenkort veel en veel meer van de Havenzangers komen. Dus we zijn benieuwd en we wachten het af. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende man van Gewoon Hollands... een naamgenoot tevens, Herman van Doren. Goedenavond.
1: Goedenavond, Herman van Kampen.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, Herman.
1: Ja, weer gezellig om weer in het programma te zijn. Hartstikke leuk.
0: En jij hebt ook een hele mooie single opgenomen met het oog voor het voetbal.
1: Ja, niet. In principe had ik hem al een tijdje liggen, het singeltje. Ja. Maar ik denk als ik hem nou een beetje uitbreng, dan kan hij mooi in het voetbalgeweld mee. Mm-hmm. Maar het is ook voor de hockeyers en voor het eigenlijk al heel Holland.
0: Ja. Had je hem al lang liggen, Herman?
1: Nou, een maandje of, kijk, februari zaten we in de auto met de accordeonist en we waren een beetje aan het jammen. Mm. En dan kwam ik met een melodielijntje en hij speelde hem na. Toen hebben we het een telefoontje ingeladen en toen de tekst gemaakt. En toen kwam hij eruit, landde jouw lade jij.
0: Ja, waar heb je hem opgenomen?
1: We hebben hem opgenomen bij onze grote vriend, de piraten, koning van Nederland, qua singles maken, producer. Dat is Maarten Sterke.
0: Kijk eens, ja. Ook een videoclip erbij, dus keer weer.
1: Ja, ik was weer in de studio bij onze oude vriend Mike Ettinger. En die heeft een heel mooi groen scherm. Ik denk, nou doen we dat, dan vallen we ook niemand lastig.
0: Dus je hebt er een screenwalltje achter gezet.
1: Ja, ik heb wel eventjes wat voor gedaan. En ik vond de tekst ook wel pakkend voor Holland. Ja. Ik heb het opgezocht, het was Hollandia, is eigenlijk een oude kreet over Nederland. Mm-hmm. Dus dat zeiden ze vroeger over Nederland, Hollandia.
0: Ja.
1: En het is ook nog een stad in Indonesië, maar dat is weer wat anders.
0: Okay.
1: Het is ook nog voetbalclub in Noord-Holland, maar daar zingen we niet over. We zingen over Hollandia, ons land.
0: Ja man, wij houden natuurlijk contact voor volgende releases. Er gaat ongetwijfeld denk ik meer muziek komen van jou.
1: Ja. Hoe gaat het met jouw programma? Heel goed, hè?
0: Het gaat
1: veel luisteraars, meer luisteraars.
0: Steeds meer luisteraars, steeds meer artiesten. En ik mag niet klagen, Herman.
1: Nee, want dat was ook een leuk liedje van de Havenzangers. Dat was inderdaad. Dan een echt oranje liedje.
0: Ja, zeer zeker. Nou, ik hoop natuurlijk dat de luisteraars jouw oranje nummer ook heel lekker gaan oppakken.
1: Ja, je kunt hem in Spotify Hollandia, als je hem nou leuk vindt, zo meteen je hoort hem. En dan kun je naar TikTok. Daar hebben we nog allemaal stukjes erop staan van een live optreden. En Herman van Doren op Facebook ook. Dus dat is hartstikke leuk, volg me. En ik krijg altijd een duimpje of een woordje terug van me.
0: Kijk eens. Herman, we gaan je single te horen brengen hier zo voor de kust in Duisdijk. En natuurlijk inmiddels ver en verder buiten. Ja, ik zou zeggen, kondig hem aan.
1: Ja, veel plezier met luisteren naar Hollandia! Hollandia!

0: Olivia, olé. Ja, dat was de allernieuwste van Herman van Doorn voor de kust en duistrekker verder buiten. En natuurlijk Herman, mijn dank dat jij ook aan de telefoon hier bij Radio 80 alles kwam vertellen over deze single Hollandia. Nu aan de telefoon, ook geen onbekende man van dit programma, Delano Bisschops. Goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, lacht naar het leven, Delano. Dat was de laatste single.
1: Ja, dat was de vorige single.
0: Inderdaad, ik sprak je kort terug over die single. Hoe gaat het dan mee?
1: Ja. Ja, die gaat super. Die wordt echt lekker ontvangen. Veel geluisterd. Tijdens de optredens lekker mee, vaak meegezongen. Dus ik denk dat we daar wel mee kunnen zeggen dat we een goede succes hebben behaald.
0: Ik hoop dat je nieuwe single die je nou hebt uitgebracht nog een beter succes gaat behalen, Delano. Wat een ander ook zegt.
1: Nou, ik moet zeggen, hij is echt op pole position begonnen. Want hij zit nu al op 15.000 streams. Mm-hmm. Hij zet een week hier uit. Dus ik heb echt niks te klagen.
0: Kijk,
1: ik ben super tevreden hoe de mensen hem lekker oppakken en meezingen tijdens de optredens.
0: Ja, waar heb je hem opgenomen?
1: Bij Sonic Solution.
0: Bij Sonic. En de videoclip dit keer?
1: Ook weer nogmaals nieuws, topproductie, echt een goede cameraman. En gewoon altijd tevreden naar zijn werk.
0: Hartstikke fijn om te horen. Wij houden contact voor de volgende releases, Delano. En je weet hoe het werkt, je krijgt het podium.
1: Oké, dankjewel. Super om te horen. Dankjewel weer voor het belletje.
0: Je mag hem aankondigen.
1: Dames en heren, hier komt de nieuwe single. Wat een ander ook zegt, zet die speakers lekker op 100. Want dit wordt een plaat, dit wordt feest. En geloof me, en je zit er lekker mee. Komt-ie aan en nog een hele fijne avond.
2: Jouw muziek, jouw RTV 80.

0: Ja, en zo gaat dat. Van Kampen zit helemaal alleen in de studio, beste luisteraars. En de telefoons beginnen aan alle kanten te rinkelen. Ik heb nu aan de telefoon Harold Bieger. Goedenavond, Harold.
1: Goedenavond daar.
0: Welkom terug bij Gewoon Hollands op Radio 80, Harold. En ja, je hebt een hele mooie nieuwe single uitgebracht. Een beetje in de Frans taal dit keer.
1: Ja, klopt. Helemaal, ja. We hebben een liedje van Peter Koelewijn opnieuw uitgebracht. En ja, de reacties zijn zo goed. Er komt zoveel reacties. Dat had ik nooit verwacht, joh.
0: Kijk eens. Nou ja, ik hoop natuurlijk nou vanavond dat er nog veel en veel meer streamings en reacties bij gaan komen, Harold. Ik heb het ontiegelijk druk vanavond, dus ik moet het heel kort houden. Ik zou zeggen, ja, kondig de single aan. En we houden natuurlijk uiteraard contact ook voor je volgende releases.
1: Ja, zeker leuk natuurlijk. Gaan we nu draaien natuurlijk mijn nieuwe single Parlez-vous Français, opgenomen in Frankrijk. Dus mensen, kijk even op YouTube, het is een hele gave clip met de vrachtauto genomen. Het is eigenlijk een beetje een truckersversie, gewoon in een modern jasje. En ik weet zeker dat Peter Koelewijn het helemaal geweldig zal vinden. Dames en heren, bedankt en fijne avond. En jullie ook bedankt voor de RP, ja. Super gaaf.

0: Als je wakker bent geworden op deze vrijdag de 12 juni 2026. Dit is gewoon Hollands. Ja, met nu bij jou uit de speakers de allereerste van Harold Mieger. Parlez-vous français? En we hadden hem aan de telefoon met nogmaals onze dank Harold Mieger. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende man inmiddels van dit programma diverse malen in de uitzending mogen halen. Mike Versteeg, goedenavond.
1: Goedenavond, goedenavond.
0: Welkom terug op Radio 80, Mike.
1: Ja, dankjewel. Ja, dat is inderdaad niet de eerste keer, nee.
0: Inderdaad. En dat blijft ook lekker zo, Mike. Ik blijf je natuurlijk volgen en je lekker promoten met je singles.
1: Ik moet zeggen, je was er snel bij. Maar dat was vorige keer ook volgens mij, dus dat vind ik hartstikke leuk.
0: Je hebt dit keer een single opgenomen getiteld Hartslag van je Heupen.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Hoe ben je er zo opgekomen, Mike?
1: Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, het liep allemaal iets anders. We hadden eigenlijk een andere plaat op de plank liggen, of althans op de plank, daar waren we mee bezig om op te nemen.
0: Ja.
1: Daar zat een one-liner in, ik mag helaas niet zeggen wat, want dat nummer dat is alweer doorgeschoven naar iemand anders.
0: Mm-hmm.
1: Dat zinde me niet en dat zat me eigenlijk een beetje tegen. Dus ik had in alle hoeken had ik gezocht hoe ik die one-liner kon vervangen. Maar ik merkte gewoon dat die single, ja, dat het daardoor wat minder lekker liep. Die single was geschreven door Lex Gaarthuis van Radio 10, DJ van de avondshow volgens mij.
0: Ja.
1: En die appte mij en daar had ik het voorgelegd en dat snapte hij wel. Dus die stuurde mij toevallig een andere demo. Nou, en dat was Hartslag van je Heupen. Ik was eigenlijk gelijk verkocht. Dus ik had gezegd van joh, ik wil dit opnemen. En 2 dagen later ben ik de studio ingegaan, want ja, dat stond dus allemaal gepland. En toen is dit eruit gekomen.
0: Welke studio ben je ingegaan, Mike?
1: Ik werk al jaren samen met Sonic Solutions uit Roosendaal.
0: Heb je ook een videoclip bij dit nummer?
1: Ja, zeker. Ja, die hebben we opgenomen in de Streetfood Club in Breda. Dat is een heel mooi restaurant, een oude kerk. Is helemaal omgetoverd tot echt sfeerlijke locatie, palmbomen, alles erin. Dus nee, dat past er echt bij.
0: YouTube, andere kanalen te bezichtigen?
1: Op alles, op YouTube, ja. De single op Spotify. Dus overal kan je ermee gebombardeerd worden, zeg maar.
0: Wie heeft de videoclip geschoten, Mike?
1: Ik doe het samen met filmcreatie, doe ik nu al een paar jaar, Joey. En wat ik zeg, daar werk ik al vanaf het begin mee. En net zoals met Sonic Solutions en met mijn label en mijn plugger.
0: Ja.
1: Ik heb gewoon een heel vast team en dat bevalt goed. We weten precies wat we aan elkaar hebben en dat blijf ik dus gewoon ook lekker doen.
0: Mike, wij houden uiteraard bij dit programma op Radio 80 contact voor je volgende releases die gaan komen.
1: Hartstikke leuk.
0: Kunnen we dit jaar nog meer verwachten?
1: Zeker. Ja, ik heb eind vorig jaar natuurlijk met Martijn Leopardi, de Tijger van de Kroeg, heb ik uitgebracht.
0: Ja, inderdaad.
1: En volgens mij Martijn gesproken.
0: Klopt.
1: Dat deden we een beetje om en om. En dat staat wel op de planning, omdat dat was ook zo'n groot succes. Onder andere bij Ster en Helder paradeplaat geweest, maar ook bij heel veel andere stations veel gedraaid. Dat moet een vervolg krijgen. Dus ja, daar zijn we zeker mee bezig, ja.
0: Mike, ik wens je natuurlijk heel veel succes en wij houden contact. Neem het
1: gewoon. Dankjewel en een hele fijne avond gewenst.
0: Ja, ik zou zeggen, kom dat single aan, we gaan hem te horen brengen.
1: Nou, lieve luisteraars, dit is mijn nieuwe single Hartslag van je Heupen.
2: Gewoon Holland. Jouw muziek, jouw RTV 80.

0: uitslag van je heupen. We hadden hem aan de telefoon hier bij Radio 80. En natuurlijk mijn dank daarvoor, Mike. Ja, nu aan de telefoon ook geen onbekende man van dit programma inmiddels. Vele malen gesproken. Dennis van Dam, goedenavond.
1: Hey, goedenavond. Hartstikke leuk, man.
0: Welkom terug, vriend.
1: Leuk liedje, Mike Versteeg.
0: Inderdaad, pas
1: ja, heel
0: pas
1: leuk.
0: Uitgekomen.
1: Net vandaag uitgekomen, volgens mij, of niet?
0: Als het goed is wel, ja, voor morgen.
1: Leuk hoor, heel leuk. Ja,
0: we zijn er direct bij, Dennis, dat ben je gewend, hè?
1: Ja, dat zeker. Alleen moet ze aan de andere kant van de telefoon wel meewerken, hè? Want dat ging vorige week bij mij niet helemaal goed, hè?
0: Inderdaad, Dennis. Nee, vorige week, die week daarvoor inderdaad, had ik geen uitzending.
1: Klopt.
0: Dus vandaar dat het vorige week een beetje
1: was. Oh ja, dat was het, ja. Ja,
0: ja inderdaad. En vorige week had jij een optreden.
1: Dat was het, dat klopt helemaal.
0: Inderdaad. Dit keer wel even tijd kunnen vinden om...
1: Zeker.
0: Op de radio te komen.
1: We maken het even, dat weet je. Hè?
0: Ja, ja. Wat kun je vertellen over Lekker Ding?
1: Ja, wat ik over kan vertellen is gewoon... ik heb het nummer gekregen van Gerrit Koopmans, van de Gebroeders Co.
0: Mm-hmm.
1: Hij is ook tekstschrijver en hij had dit nummer liggen. Hij wilde ze eigenlijk met Gebroeders Co uitbrengen. Was ook al opgenomen met hun erin en kreeg het nummer toegestuurd. Want de platenmaatschappij zei... We vinden het toch geen Gebroeders Co nummer, maar we vinden het wel een leuk nummer om mee te gaan doen. Ja, het kwam niet zo bij mij terecht. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er erg blij mee ben. Ik vind het gewoon toch een klein knipoogje, twistje naar Gebroeders Co gehouden.
0: Mm-hmm, ja.
1: Maar daarna wel natuurlijk mijn eigen sound een beetje ingegooid uiteraard.
0: En de videoclip, Dennis?
1: Ja, videoclip gewoon

0: contact voor je volgende releases die gaan komen.
1: En, ja, leuk.
0: Wij spreken elkaar uiteraard vaker. Ik zou zeggen, neem het podium en we gaan hem toch horen brengen.
1: Lieve luisteraars, nogmaals mijn nieuwe single, Ring.

0: de speakers op deze vrijdag de 12 uur, niet 2026. Onze Dennis van Dam bij jou op de radio. Met zijn nieuw gereleasde single Lekker Ding. En ik had natuurlijk Dennis aan de telefoon met nogmaals mijn dank daarvoor, Dennis van Dam. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende man van dit programma, Marco Talsma. Goedenavond.
1: Goedenavond allemaal.
0: Welkom terug bij Radio 80, Marco.
1: Ja, weer hè?
0: Inderdaad, en ook weer...
1: Het houdt maar niet op, komt elk jaar weer terug.
0: Gelukkig wel, want ik ben er alleen maar blij mee. En ik denk mede luisteraars en fans van jou met mij... dat je natuurlijk muziek blijft maken, Marco.
1: Ja, daar doe je het ook voor, hè. Dat de mensen het leuk vinden en dat ze er graag naar luisteren. Ja, dat is natuurlijk... Ja, kan die ook als het zo is allemaal.
0: Je nieuwe single, Marco, Als de zon niet meer zal schijnen. Wat kun je daarover vertellen aan de luisteraars?
1: Ja, wat kan ik eraan vertellen? Ja, de tekst zegt natuurlijk genoeg. Het liedje was eigenlijk al geschreven door Olaf Hesselman. En die stuurde naar mij op. En ik was ermee aan de gang gegaan. En ik zeg, ja, ik wil het liedje wel hebben.
0: Ja.
1: Dus... Hij stuurt later terug aan zich. Hij zegt, moet je wat vervelend vertellen? Hij zegt, ik heb het al verkocht.
0: Oké.
1: Ik heb het al verkocht. Ik zeg maar, ik zeg toch meteen, ik reageer eigenlijk best wel snel. Ja, ik zeg maar, ik had het een half jaar geleden al verkocht. Dus het lag al bij ene zanger op de bank die ermee aan de gang ging.
0: Ja.
1: En toen heb hij geregeld dat hij het terug kon kopen. En ben ik, heb ik het teruggekocht. Van Olaf. Dus Olaf heeft daar weer gekocht en ik heb het weer uiteindelijk toch mogen kopen. Het nummer. En ja, en dan krijg ik een demootje opgestuurd en dan gaan we met toetertjes en een vleugje trompetten en een sprankeltje saxofoon. Ja, en daar is het uitgekomen.
0: Ja, Marco, wij houden natuurlijk bij het programma contact voor volgende releases. De verbinding is helaas niet zo denderend vandaag. En ja, de volgende keer dan besteden we uiteraard even wat meer aandacht aan de single. En ja, ik zou zeggen, kondig hem aan en we houden contact met elkaar.

0: hier bij Gewoon Hollands op Radio 80 verder buiten. Als de zon niet meer zou schijnen. Dat is de titel van deze nieuw gereleasde single. Excuses natuurlijk voor de slechte verbinding. Volgende week vrijdag dan haal ik Marco opnieuw in de uitzending, zodat hij nogmaals een keer alles kan vertellen over deze nieuw gereleasde single. Blijf luisteren. We zijn zo terug aan de andere kant van negenen met Gewoon Hollands.
1: Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Score Promotions en RTV 80.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: Toprooster.music.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer.

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht en dat wil niemand. Het was nu of nooit.
1: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
3: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
1: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzeria Herengewaard en Pizzeria Noord-Schermoude.

0: Vrijdag 12 juni 2026. Luisteraars en Sipzonder, goedenavond. En natuurlijk een hartelijk welkom terug aan de andere kant van Egen nabij Gewoon Hollands. Ja, ik heb, als het goed is, gelijk de eerste artiest alweer aan de telefoon. Geen onbekende dame van dit programma, Mickey van Dijk. De laatste keer sprak ik haar over de single Onderweg naar jou. En als het goed is, heeft Mickey ook een duet opgenomen tezamen met Danny Vroger. Ik zeg een goedenavond, Mickey van Dijk.
1: Goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands op Radio 80, Mickey.
1: Dankjewel, dankjewel. Wat leuk dat je me even belt.
0: Altijd heel graag gedaan. En dat blijven we natuurlijk bij dit programma zeer zeker doen. Want we blijven de Nederlandstalige artiesten volgen. En ja, je hebt dit keer een hele mooie single opgenomen met Danny Vroger.
1: Ja, klopt. Hij is echt net een weekje uit, als ik het goed zeg. En tot nu toe heel veel leuke reacties gekregen. En ook enorm blij om een duet met Danny Vroger te kunnen doen. Dus tot nu toe ben ik er ontzettend blij mee.
0: Hoe zijn jullie zo tot dit duet gekomen, Mickey?
1: Ja, nou, het was eigenlijk heel spontaan gegaan. Want ik had een schrijverskamp bij Wisseloord. En Danny had dat op dat moment ook. En toen op het moment dat ik eigenlijk bezig was met een liedje met Diggy Dex en Sam Roosendaal. Toen daarna zaten we eigenlijk een beetje te kijken van is het meer voor Mickey alleen of is het misschien leuk met Danny erbij. En omdat hij dus in de studio naast mij zat, hebben we eigenlijk Danny gevraagd van wil je er ook op? En toen is het eigenlijk in één keer, ging het hartstikke goed en had een hele leuke muzikale klik.
0: Hartstikke mooi.
1: Dus, ja.
0: Ook een videoclip erbij, Mickey.
1: Klopt, ja. Klopt, gemaakt door Joey. Die had ook mijn videoclip gemaakt van Onderweg naar jou.
0: Ja.
1: Dat was mijn eerste single bij Bronx. En dit was dan met Danny de tweede. En zaten we ook bij Fonk, omdat Danny zijn label is Fonk.
0: Ja.
1: Maar wel weer door Joey gefilmd. Dus dat was ook superleuk. En ik was hartstikke blij met de clip.
0: Ik heb jou natuurlijk bij Gewoon Hollands ook over die single Onderweg naar jou gesproken.
1: Ja.
0: Hoe is die verder opgepakt?
1: Nou, ik heb wel het idee dat het wel gewoon voor mij in ieder geval mezelf weer even op de kaart heeft gezet in de Nederlandse muziek scene.
0: Ja.
1: En voor de rest gewoon heel veel leuke reacties gekregen. En hij is op Sterren NL geweest ook. Nou, dat is ook wel een leuke radio om opgedraaid te worden. En voor de rest met optredens, als ik het zing, wordt er best vaak meegezongen. Dus dat vind ik best wel leuk om te zien. Dat heb ik eigenlijk nog nooit echt eerder meegemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat vond ik vooral echt wel leuk als je dan in een kroegje staat te zingen. En dan staat er iemand vooraan die de tekst ook kent. Dus dat vond ik wel. Ik ben wel heel tevreden met hoe het is gegaan.
0: De videoclip is overal te bezichtigen. YouTube, andere kanalen.
1: Ja.
0: Ja. Hartstikke
1: op YouTube. Ja, eigenlijk op YouTube. En dan voor de rest post ik soms dingetjes op TikTok of op Instagram.
0: Ja.
1: Maar de clip kun je inderdaad op YouTube zien. Die van Onderweg naar jou bij Bronx. En die met Danny staat op Danny's YouTube-account.
0: Oké, op Danny Vroger.
1: Ja, klopt.
0: Mickey, wij houden natuurlijk uiteraard bij dit programma contact voor volgende releases die van jou en natuurlijk ook van jouw partner Danny Vroger gaan komen. Ik zou zeggen, kondig de nieuwe release de single aan. En we gaan hem te horen brengen.
1: Superleuk. Nou, hier komt Knipperlicht van Mickey van Wijk en Danny Vroger.
2: Gewoon Holland. Jouw muziek. Jouw RTV 80.

0: samen met onze Mickey van Dijk voor de kust van Duitsland en ver en ver de buiten. Gewoon Holland. Wij hoorden inderdaad het nummer Knipperlicht.
1: Dit is RTV 80.
0: Ik heb, als het goed is, nu aan de telefoon een man waarvan wij al een week lang op natuurlijk de kust naar Duintrek de videoclip kunnen bekijken. Donald Beukers, goedenavond.
2: Goedenavond, Herman. Wat ja, goed daar.
0: Inderdaad, ik vermaak me redelijk lekker hier in de studio, Donald. Vlak bij jou om de hoek.
2: Ja.
0: Inderdaad. Ja, Donald, je nieuwe single, O.O. Oranje.
2: Ja.
0: Loopt hier lekker?
2: Ja, absoluut. Heel veel goede reacties en zo. Ja, heel leuk. Ja.
0: Ik ben natuurlijk...
2: deze tijd natuurlijk.
0: Ja, vorige week nog bij jou eventjes in het restaurant geweest om... het een en het ander natuurlijk te vertellen over deze videoclip en het bijbehorende, ja, wat je erover kwijt wou.
2: Ja.
0: Wat kun je de luisteraars van Radio 80 hier allemaal over toelichten, Donald?
2: Nou, gewoon heel leuk dat we wat regionaal invulling hebben gegeven.
0: Ja.
2: En dat maakt het gewoon heel leuk. We zijn 2 jaar geleden met EK hebben we een oud liedje van mij, een oud jasje nog, gebruikt voor de promotie van alle voetbal, voor op het grootscherm bij ons restaurant.
0: Mm-hmm.
2: En nou, de medewerkers vonden dat zo leuk, het liedje. Die vonden het echt een banger. Toen hoorde ik ook voor het eerst de term banger.
0: Ja.
2: En toen had ik zoiets van, met een producer van, nou, we gaan het opnieuw in een nieuw jasje steken en een beetje modern neerzetten. En met alle medewerkers meegenomen naar de studio, een dagje uit. En hebben het liedje ook met ze samen ingezongen. Dus ja, dat was een heel leuk bedrijfsuitje. Absoluut.
0: Ja.
2: Heel leuk. Voor hun allemaal een nieuwe ervaring. En ja, dat is geslaagd.
0: Middels natuurlijk al bijna een week te bezichtigen als Kust en Duintrek op TV 80.
2: Ja, top.
0: En natuurlijk ver en verder buiten nu te beluisteren op Radio 80.
2: Ja. Ja, heel leuk. Vooral het clipje is ook, spreekt het mensen erg aan.
0: Mm-hmm.
2: Het is allemaal een beetje tekenfilmachtig gemaakt. En er komt een popje in voor. Ja, wij gebruiken een snubby en een dinky. Een dinky bij de winkels en een snubby in het restaurant. En dat had ook heel leuk geweest. Ze hadden een of ander merk er allemaal poppetjes van gemaakt in allerlei kleuren. Want het liedje gaat over kleuren.
0: Ja.
2: Waar uiteraard oranje de boventoon voert. En de rest van de kleuren, ja, die zijn allemaal in een negatief daglicht.
0: Mm-hmm.
2: En kijken hoe dat zich reflecteert naar de voetbal de aankomende, wat is het, 5 weken, 6 weken,
0: ja,
2: ja.
0: Ja. Ik heb inderdaad zelf daar met een camera rondgelopen bij jou in de zaak. En
2: ja.
0: Als de mensen dat interview en de clip een beetje willen zien en volgen, dan kan dat natuurlijk op RTV 80, Ziggo, ja. Digitaal Radiokanaal 919 en natuurlijk op KPN Digitaal Radiokanaal 1193 wordt die zo meteen te horen gebracht. En je kan de clip bekijken op Ziggo TV kanaal 44 en KPN TV kanaal 1493.
2: Ja, nou, heel leuk. Het is een aanrader. Ook al heb je niks met voetbal, is het clipje evengoed heel leuk.
0: Wij houden uiteraard contact voor volgende releases, Donald. Ga jij meer muziek maken?
2: Dat wel van plan. Zo heb ik dat heel veel gedaan in het verleden. Ook met Headline en met Bob en de Blue Band. En ik schrijf met 2 broers. Dus ja, zoveel liedjes geschreven, maar over het algemeen Engelstalig. Maar dit uitstapje Nederlandstalig, ja, was een leuk uitstapje. En het proeft naar meer, om er wat meer weer mee te gaan doen. Het stond een beetje stil bij me wat jaren.
0: Ja.
2: Vanwege ook het restaurant, et cetera. Maar het voelt, het kriebelt.
0: Ik zou zeggen, alle luisteraars die momenteel op luisteren zitten, en met name natuurlijk hier in de Kust en Duistreek, gaan dit nummer allemaal eventjes streamen. En we houden Donald Beukers in de gaten. Ik kom van de week nog even een bakje koffie bij je halen.
2: Hartstikke goed, hè, man. Je bent altijd welkom.
0: Je mag de single aankondigen, Donald.
2: Nou, hier komt hij dan. Oranje.

0: onze eigen Egmond, ja, ik kan wel zeggen, Donald Beukers voor de Kust en Duinstreek op Radio 80. O.O. Oranje, de Kust en Duinstreek van deze week bij RTV 80. En natuurlijk nu ook te horen op Radio 80. Ik heb aan de telefoon nu niemand minder dan Mitchell Schipper. Goedenavond, Mitchell.
1: Goedenavond.
0: Welkom terug bij Gewoon Hollands, Mitchell.
1: Ja, superleuk, superleuk.
0: Je hebt ook weer een hele mooie nieuwe single opgenomen, gereleased en voor ons meegenomen.
1: Ja, zeker. Morgen weer thuis. We hebben een hele leuke plaat uitgebracht. Mm. Vind ik zelf. Ik hoop dat de luisteraars het natuurlijk ook leuk vinden.
0: Ja.
1: En morgen weer thuis. En we waren lekker in de studio bezig op een zondag. En daar kwam dit uit.
0: Kijk.
1: Dus ik ben er hartstikke blij mee.
0: En welke studio ben je daarvoor bezig geweest, Mitchell?
1: Studio Amersfoort, bij Jordan Wildeman en met Niek en met Mikey. Dus dat is een hele leuke samenwerking geweest.
0: Ja.
1: En het smaakt echt naar meer.
0: Heb je ook een videoclip erbij?
1: Jazeker, een videoclip is te zien op YouTube. Die is in Melemelijk opgenomen. Bij Feestcafé het Krijners en bij de plaatselijke brouwerij.
0: Mm.
1: Dus ik zou zeggen, kijk het. En superleuk.
0: Mitchell, wij houden natuurlijk contact voor volgende releases bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands. En ik zou zeggen, neem het podium. We gaan hem te horen brengen.
1: Helemaal goed, hier is mijn nieuwe single, morgen weer thuis.

0: is. Dat was de allernieuwste van Mezzo Schipper voor de Kust en Duistrijk hier op Radio 80. Morgen weer thuis, dat is de titel van dit nieuwe nummer. En we hadden natuurlijk Mezzo persoonlijk aan de telefoon. En nogmaals mijn dank daarvoor. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende man van dit programma, Hugo Peters. Goedenavond, Hugo.
1: Goedenavond, Hel.
0: En ook welkom terug bij Gewoon Hollands, Hugo.
1: Ja, nou leuk dat jullie aandacht besteden aan mijn nieuwe single.
0: Ik sprak je natuurlijk een tijdje terug over de single Ik Mis Je.
1: Klopt.
0: Hoe is het daarmee gegaan, Hugo?
1: Ja, goed, die single die is meer, iets meer in het poppy-achtige segment. Ja, bij het jonge publiek doet het dat heel leuk. Maar ik denk dat wat het wat oudere publiek, zeg maar, toch liever de muziek hoort zoals nu de single In de Taverne.
0: Ja.
1: En ja, ik moet zeggen, hij brengt overal waar we op het podia komen, brengt hij de gezelligheid. En ja, niet alleen de bandjes gaan van de vloer, maar ook de handjes gaan in de lucht. En eigenlijk wel bij jong en oud.
0: Met wie heb je het nummer opgenomen, Hugo?
1: Ik heb het nummer opgenomen bij Roy Music Productions van Leiden Bruin.
0: Oké, en ook een videoclip erbij?
1: Ook een prachtig mooie videoclip erbij, met een heel leuk verhaaltje erin. En die videoclip is eigenlijk gemaakt door door filmcreaties van Joey van Bild.
0: Mm-hmm.
1: En ja, ik zou de luisteraars adviseren, ga straks eens even naar die clip kijken, want die tovert meteen een brede glimlach op je gezicht.
0: Ja, en ik durf het bijna niet te vragen, maar welke locatie heb je hem opgenomen?
1: We hebben hem opgenomen in een kroeg en die heet toevallig ook Taverne.
0: Ja.
1: Taverne de Bieland. En dat is een tolkamer. En ja, als je dat hele plaatje ziet, dat is echt gezelligheid ten top. Zoals het in de clip eruit ziet, ja, zo gezellig is het eigenlijk altijd. En ja, dat is eigenlijk prachtig om te zien dat gevoel wat je voor ogen hebt om in de clip weer te geven.
0: Mm.
1: Dat het dan ook uitpakt zoals je wilt.
0: Heel fijn om te horen, Hugo. Wij houden natuurlijk bij dit programma contact ook voor je volgende releases die dit jaar gaan komen. En ik zou zeggen, ja, kondig de single aan.
1: Nou, beste luisteraars, hier is mijn nieuwe single In de Taverne.

0: In de Tas Venne. Dat is de nieuw gereleasde single van Hugo Peters. We hadden hem aan de telefoon hier bij Radio 80. Met natuurlijk nogmaals onze dank daarvoor, Hugo. Kent u aan de telefoon ook geen onbekende man van Gewoon Hollands, Dien Sanders. Goedenavond, Dien.
1: Goedenavond.
0: Welkom terug bij Radio 80, Dien.
1: Ja, dankjewel.
0: En je hebt weer een hele mooie nieuwe single opgenomen, gereleased. En,
1: Hij is sinds vandaag uit en ik ben benieuwd wat hij gaat doen.
0: Wat kun je de luisteraars allemaal nog meer vertellen over deze single, Dien?
1: Jeetje, wat kan ik vertellen? Nou ja, mijn platenbaas is Frank van Etten. Mm. En die heeft het liedje ook geschreven voor mij.
0: Ja.
1: En die vroeg aan mij, twee maanden geleden. Hij zegt, Dien, wat voor liedje wil je nou uitbrengen met de zomer? Ik zeg, ik wil gewoon een vrolijk, uptempo liedje. Wat gewoon catchy is en meezingbaar. Mm. Dat is het enige wat ik hem zei.
0: Ja.
1: En toen kwam hij met deze plaat. En Frank kennende is het gewoon altijd goed, hè? Althans, dat vind ik.
0: Een tovenaar is het, hè?
1: Het is een, tovenaar. Het is ongelooflijk, die gozer.
0: Heb je ook een videoclip bij dit nummer, Dien? Ja.
1: Videoclip hebben we vandaag ook gereleased op YouTube. Ja. Dus als je naar YouTube gaat, je kijkt naar Dien Sanders. Dus ik wil niet dat je gaat. We zien een prachtige, mooie videoclip die we in Alkmaar hebben opgenomen. Ja, helemaal top, joh.
0: Mijn geboortestadje.
1: Ja, toen ik naar Nederland kwam in 86, toen ben ik naar Horen verhuisd. Mijn vader heeft toen een tattoo shop geopend in 86 in Alkmaar. Dus dat is echt mijn stadje, zeg maar, samen met Horen. Hè.
0: Op de dijk, hè?
1: Op de dijk, hoe bedoel je?
0: Die tattoo shop?
1: Nee, dat was niet op de dijk, dat was bij de platte stenen brug.
0: Oh, de platte stenen brug, ja.
1: Ja.
0: Dan ben ik waarschijnlijk in de war met je broer.
1: Mijn broertje zat ook daar, hoor. Die heeft nooit op de dijk gezeten.
0: Oh, oké, dat dacht ik, dat hij op de hoek zat.
1: Nee. Ja. Maar die tatoeëerders lijken allemaal op elkaar, hè?
0: Inderdaad. Wij houden natuurlijk uiteraard zeer zeker contact met elkaar. En het wordt tijd dat we hier een nieuwe single te horen gaan brengen.
1: Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Mag ik hem zelf aankondigen? Dat vind ik altijd wel leuk om te doen.
0: Ga je gang, Dave.
1: Ja? Nou, komt-ie aan. Hier is dan de nieuwste liedje van Dien Sanders, Ik wil niet dat je gaat.

Weer een aantal artiesten in Duits en Italië hier bij Radio 80. Ga ik nu eventjes een andere plaat instarten. Vorige week aan de telefoon hier bij Radio 80. Fiesta. We gaan luisteren naar Berco.

0: volledig uit de klauwen.
1: Fiesta, dat is de nieuw gereleasde single van onze Berko. Vorige week had ik hem aan de telefoon hier bij Radio 80, het programma Groen Hollands. Hij heeft toen alles kunnen vertellen over deze single. Heb je dat gemist? Ja, de hele uitzending kun je natuurlijk terugbeluisteren op Uitzending Gemist, RTV 80, het programma Gewoon Hollands. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan John Charon. Goedenavond.
2: Goedenavond, lieve luisteraars. Ja, hallo.
1: Ook welkom terug bij Radio 80, John.
2: Leuk, gezellig, dankjewel.
1: En wat heb je dit keer voor de luisteraars meegenomen?
2: Mijn nieuwe single Mañana.
1: Kijk eens.
2: Een lekker zomers, lekker liedje. Het gaat over Mañana. Dat is vertaald morgen. Iedereen kent het wel. Mm-hmm. Door die Spanjaarden die altijd zeggen Mañana, Mañana.
1: Ja.
2: En het was eigenlijk meer van denk niet aan morgen. Maar denk aan vanavond. Maak er een mooi feestje van. Dus daar hebben we een hele mooie single, moet ik zelf zeggen, van gemaakt. En dat gaat hartstikke goed.
1: Met wie heb je de tekst geschreven, John?
2: Ik heb dat met Karel, Bram Koning zit erbij. Ik heb mezelf en Rowan Smeets, ook wel bekend van Fleming.
1: Ja.
2: Hebben we deze single met elkaar gemaakt.
1: In welke studio heb je mogen opnemen?
2: We hebben eerst de Wisseloord. Daar hebben we het begin gedaan. En uiteindelijk ben ik bij Rowan Smeets in België. Hebben we het afgemaakt. Dus we hebben eigenlijk twee studio's gebruikt.
1: Ook een videoclip daarbij, John?
2: Ja, klopt. We wouden natuurlijk een leuke impressie. En dat hebben we gedaan door middel van een leuke clip in Breda. In het altijd gezellige Breda. Gewoon twee gasten die je gewoon een hele leuke avond willen beleven. Gewoon met je maat de kroeg in en niet meer aan morgen denken.
1: Ja. Welke productiemaatschappij heeft hem voor zijn rekening genomen?
2: Willem de Bie. Die heeft de promotie gedaan.
1: Ja.
2: En zelf zijn we natuurlijk ook druk bezig met de socials en alles. Dus, en dat gaat hartstikke goed.
1: Ja, van All For You Events, Willem.
2: Juist, ja.
1: John, wij houden natuurlijk uiteraard bij dit radioprogramma contact voor je volgende releases die gaan komen. Kunnen we dit jaar nog meer muziek van je verwachten?
2: Nou, nog heel veel eigenlijk.
1: Oké, dan...
2: Ik heb anderhalf jaar hebben heel veel gebouwd, heel veel opgenomen, heel veel geschreven, heel veel gedaan.
1: Ja.
2: Dus ik moet al bijna zeggen dat we bijna misschien wel twee albums hebben. En dat willen we graag dit jaar. En met volgend jaar willen we enorm veel releasen. Dus dat zou eigenlijk helemaal top zijn als we nog een keertje in de uitzending mogen komen.
1: Dan hebben wij zeer zeker heel vaak nog contact, John.
2: Lijkt me heel gezellig.
1: Ik zou zeggen, wat je laatste release de nummer betreft, vers van de pers kunnen we wel zeggen, kondig hem aan en we gaan hem te horen brengen.
2: Lieve luisteraars, hier is mijn nieuwe single, Mañana. Heel veel plezier en denk niet aan morgen. Dankjewel.

Manana, de allernieuwste release, de single van John Zakon. En we hadden hem aan de telefoon hier bij Radio 80. En nogmaals onze dank daarvoor, John. Lekker zomersplaatje. De nieuwste van Gerard Pals, tezamen met Jamon van Nellingen.

Woeste van Gerard Pals, tezamen met jouw man van Engelen. Een mooie chica zoals zij. Ik heb nu voor je klaarstaan, onze Andy van der Leek. En ik heb zin in de zomer. Oh nee, ik heb de zomer in mijn bol.

0: Patrick van der Worp uit de speakers met DJ Madman. Natuurlijk wel bekend DJ Madman van... Oh meisje, je bent zo lelijk als de nacht van vroeger. Maar nu dus even een nummer opgenomen tezamen met Patrick van der Worp. Oftewel andersom, Patrick van der Worp met DJ Madman. Waar ben jij getiteld?
1: Gewoon Holland. Uit de top 40 van Nederland.
2: De 40 op 80. Nummer 1.

pas 8 weken genoteerd in de Nederlandse 40, deze man. Onze Justin de Wild, Best on Cheerio. Vorige week nummer 1 genoteerd. Die week daarvoor nummer 1 genoteerd. En deze week eveneens weer nummer 1 genoteerd. 3 weken nummer 1 in de Nederlandse 40. Ja, Cheerio. Justin de Wild. En daarmee sluiten we deze aflevering van Gewoon Hollands af op deze vrijdag, de 12e juli 2026.

0: Niet als rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuiderduin in Dagblad Zee. Radio Studio 1 vanuit de V80 voor deze vrijdag, de 12 juni 2026. Aflevering 318 van Gewoon Hollands. Ten eerste natuurlijk alle luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren. En ten tweede natuurlijk alle artiesten die ik vandaag in de uitzending mocht ontvangen, mijn hartelijke dank. Dat waren Twan Fokkema over de single Laat Me Zingen, mijn dank daarvoor. Ik had Mickey van Dijk aan de telefoon over de single Kniplichten, samen opgenomen met Danny Vroger. Ook mijn dank aan Mickey van Dijk. Kevin van Bennekom, een hele mooie nieuwe single uitgebracht en gereleased, toppertje getiteld. Ook mijn dank natuurlijk aan Jeffrey van Bennekom hiervoor. Ik had Willem van de Havenzangers aan de telefoon bij Radio 80, Oranje Kampioen. Een hele mooie oranje single. En natuurlijk ook mijn dank aan Willem van de Havenzangers hiervoor. Mike Versteeg bij Radio 80 aan de lijn, Hartslag van je Heupen. Dat is de titel van zijn nieuwe single. En natuurlijk ook mijn hartelijke dank aan Mike Versteeg. Herman van Doren bij Radio 80 aan de telefoon, mijn naamgenoot Hollandia. Ja, dat is de titel van zijn nieuwe single. En natuurlijk ook mijn dank aan Herman van Doren. Ik had Delano Bisschops aan de lijn, Wat een ander ook zegt. Dat is de titel van zijn nieuwe single. En natuurlijk ook mijn dank aan Delano Bisschops. Ik had Harold Mieger ook nog even aan de lijn. Parlez-vous français, dat is de titel van zijn nieuwe single. En natuurlijk ook mijn dank aan Harold Mieger. Ik had Dennis van Dam bij Radio 80 eveneens weer even aan de telefoon. En ja, zijn single heet Lekker Ding. En natuurlijk ook mijn dank aan Dennis van Dam. Marco Trasma, Als de zon niet meer zal schijnen, zijn nieuwe single. Een klein beetje slechte verbinding. Volgende week hebben we Marco eveneens wederom in de uitzending. En dan gaat de verbinding hopelijk helemaal goed. Mijn dank even aan Marco Talsma. Donald Beukers, Oranje. De Kust en Duin strekt deze week bij Radio 80. Bij TV 80 moet ik zeggen. En natuurlijk op Radio 80 te horen gebracht vandaag met de bijbehorende informatie. Mijn dank aan Donald Beukers. Mitchell Skipper, morgen weer thuis. Zijn nieuwe single, ook mijn dank aan Mitchell Skipper. Hugo Peters aan de lijn vandaag bij Radio 80 in de Taverne. Zijn nieuwe single, ook mijn dank aan Hugo Peters. Ik had Dien Zanders aan de telefoon. Ik wil niet dat je gaat. De nieuwe single die vandaag is uitgekomen en gereleased. Mijn dank aan Dien Zanders. Ik had natuurlijk even Van Heugenvoort nog even aan de telefoon bij Radio 80 over zijn single Door Jou. En natuurlijk ook mijn dank aan Evert van Heugenvoort. Ten slotte hoorden wij John Zaron en natuurlijk ook mijn dank aan John Jacon, moet ik dat goed zeggen? Ja, Mariana, zijn nieuwe single. Mijn dank daarvoor. Ik wil de rest van de medewerkers van dit radioprogramma even bedanken. Dat waren Dennis van de Kraan van Sport Promotions, Willem de Wie van All For Your Fans, Nel van Olm van Nel van Olm Artiesten, Casper Jansen van Hiddert Music en mijn eigen persoontje Herman van Kampen van Herman van Kampen Artiesten Promotie. Volgende week ben ik weer met een nieuwe Gewoon Hollands. Komt bijna niet meer uit mijn woorden. Ik spring op mijn scootertje, ga weer richting Alkmaar. En ik wens je heel veel luisterplezier verder. Blijf afgestemd op deze zender. Dit is RTV 80.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
2: Ik vind dit een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
1: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Viering, leven in vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd. Elke zondagmorgen om 10:00 in de Ruïnekerk in Bergen. Leven in het open veld, als alles anders blijkt. Deze zomer staat in de Ruïnekerk een serie van 5 parabels uit het evangelie naar het Lucasverhaal. Dat staat centraal. Verhalen over zoeken en gevonden worden, over welkom zijn, over anders leren kijken. Bij iedere viering geeft Frank van Wijk een toelichting op een bijzonder orgelwerk dat een eigen laag toevoegt aan het verhaal. Elke week een andere componist. 5 zondagen, 5 parabels, 5 orgelwerken met als insteek: soms verandert er niets. En toch zie je ineens anders. Op adem komen in de buurkerk van de abdij op maandag 22 juni om 7:30. Op initiatief van de abt van de abdij komen we samen in de buurkerk. We maken het licht, laten ons verder leiden op het pad door te luisteren naar bekende en minder bekende verhalen uit de Bijbel. We maken ruimte voor stilte en al dan niet hardop uitgesproken gedachten die ons bezighouden. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u nog een gezegende en bezinningsvolle week.

0: That's it, man. 14 years running down the drain, boy, I'll tell you.
1: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
2: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De bouw van appartementencomplex De Zuidwester in het stationskwartier van Herengowaard komt dichterbij. Segesta Groep en Van Wijnen hebben een aannemingsovereenkomst getekend. Het complex op de hoek van de Zuidtangent en de N242 krijgt 133 huurwoningen, commerciële ruimte op de begaande grond, een parkeergarage en een daktuin. De drie oudste groepen van basisschool Het Mozaïek in Broek op Lange Dijk verhuizen naar het Jan Arends. De school kampt met ruimtegebrek en moet soms leerlingen weigeren. Ouders zijn ongerust. Zij vinden een school voor voortgezet onderwijs niet geschikt voor basisschoolleerlingen. Ook de communicatie over de verhuizing schiet volgens hen tekort. Een fatbiker is vrijdagochtend gewond geraakt op bedrijventerrein Boekelermeer in Heiloo. Op de kruising van de droogmakerij met het fietspad knalde hij tegen de zijkant van een bestelbus. Ambulancepersoneel bracht hem naar het ziekenhuis. Mogelijk remde de fietser te laat. De politie onderzoekt de toedracht. Het cameratoezicht op twee locaties in Alkmaar wordt met een maand verlengd. Bij een woning aan de Bannenwaard in Huiswaard gebeurden eerder meerdere explosies en een vuurwerkaanslag. Op het Spiegelplein in Oud-Overdie moet de camera overlast door hangjongeren helpen aanpakken. Volgens de gemeente zijn de problemen op beide locaties nog niet opgelost. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
2: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: regenachtig voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim $1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

bijgepraat met het NOS Journaal. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw

0: waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.